Het weer, plaatselijk flink wat regen en er staat een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Aan de kust windkracht 7. De temperatuur zakt naar 16 graden. Overdag wordt het wisselvallig bij een middagtemperatuur van 21. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

De playlist van je weekend. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Rijkswaterstaat raadt aan om vanaf maandag 7 september de snelweg A2 tussen Everdingen en Deil richting 's-Hertogenbosch te mijden. Daar zal dan nieuw asfalt worden aangebracht. De werkzaamheden gaan 6 weken duren. Ook verkeer in tegengestelde richting zal er last van hebben, omdat er ook aan hun kant een rijstrook uitvalt. In het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam zal vandaag een herdenkingsdienst voor de overleden koning Harald worden gehouden. Het gebouw, ook wel de Zeemanskerk genoemd, is deze zondag geopend tussen 11 en 4. De herdenkingsdienst voor de Noorse koning begint om 12 uur. De Noorse vorst Harald V overleed vrijdag in Oslo op 89-jarige leeftijd. De Israëlische geheime dienst heeft de zoon van premier Netanyahu met spoed vanuit zijn woonplaats Miami naar Israël overgebracht vanwege een aanzienlijke dreiging tegen zijn persoon. Volgens Amerikaanse media zou Iran voorbereidingen hebben getroffen om hem om te brengen. Zijn woning en routines zouden al in kaart zijn gebracht. Yair Netanyahu, een van de beide zoons van de Israëlische premier, werd ook in Miami al beschermd door de Israëlische geheime dienst. En in Noorwegen is een 14-jarige jongen aangehouden die in een gestolen lijnbus rondreed. Het was al de 4e keer in een jaar dat hij dat deed. Toen een passagier bij een bushalte de jongen zag en niet instapte, maar de politie belde, gaf hij gas. Maar omdat hij moest stoppen voor een file, kon hij door de politie worden aangehouden. Ook een andere tiener die in de bus als passagier zat, is gearresteerd.

Het weer, plaatselijk flink wat regen en er staat een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Aan de kust windkracht 7. De temperatuur zakt naar 16 graden. Overdag wordt het wisselvallig bij een middagtemperatuur van 21. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

0: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.
1: Rijkswaterstaat raadt aan om vanaf maandag 7 september de snelweg A2 tussen Everdingen en Deil richting 's-Hertogenbosch te mijden. Daar zal dan nieuw asfalt worden aangebracht. De werkzaamheden gaan 6 weken duren. Ook verkeer in tegengestelde richting zal er last van hebben, omdat er ook aan hun kant een rijstrook uitvalt. In het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam zal vandaag een herdenkingsdienst voor de overleden koning Harald worden gehouden. Het gebouw, ook wel de Zeemanskerk genoemd, is deze zondag geopend tussen 11 en 4. De herdenkingsdienst voor de Noorse koning begint om 12 uur. De Noorse vorst Harald V overleed vrijdag in Oslo op 89-jarige leeftijd. De Israëlische geheime dienst heeft de zoon van premier Netanyahu met spoed vanuit zijn woonplaats Miami naar Israël overgebracht vanwege een aanzienlijke dreiging tegen zijn persoon. Volgens Amerikaanse media zou Iran voorbereidingen hebben getroffen om hem om te brengen. Zijn woning en routines zouden al in kaart zijn gebracht. Yair Netanyahu, een van de beide zoons van de Israëlische premier, werd ook in Miami al beschermd door de Israëlische geheime dienst. En in Noorwegen is een 14-jarige jongen aangehouden die in een gestolen lijnbus rondreed. Het was al de 4e keer in een jaar dat hij dat deed. Toen een passagier bij een bushalte de jongen zag en niet instapte, maar de politie belde, gaf hij gas. Maar omdat hij moest stoppen voor een file, kon hij door de politie worden aangehouden. Ook een andere tiener die in de bus als passagier zat, is gearresteerd.

Het weer, plaatselijk flink wat regen en er staat een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Aan de kust windkracht 7. De temperatuur zakt naar 16 graden. Overdag wordt het wisselvallig bij een middagtemperatuur van 21. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

pessoal

Een goed gesprek en geïnformeerd worden, dat doe je met elkaar de hele week lang. Op Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

0: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.
1: Rijkswaterstaat raadt aan om vanaf maandag 7 september de snelweg A2 tussen Everdingen en Deil richting 's-Hertogenbosch te mijden. Daar zal dan nieuw asfalt worden aangebracht. De werkzaamheden gaan 6 weken duren. Ook verkeer in tegengestelde richting zal er last van hebben, omdat er ook aan hun kant een rijstrook uitvalt. In het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam zal vandaag een herdenkingsdienst voor de overleden koning Harald worden gehouden. Het gebouw, ook wel de Zeemanskerk genoemd, is deze zondag geopend tussen 11 en 4. De herdenkingsdienst voor de Noorse koning begint om 12 uur. De Noorse vorst Harald V overleed vrijdag in Oslo op 89-jarige leeftijd. De Israëlische geheime dienst heeft de zoon van premier Netanyahu met spoed vanuit zijn woonplaats Miami naar Israël overgebracht vanwege een aanzienlijke dreiging tegen zijn persoon. Volgens Amerikaanse media zou Iran voorbereidingen hebben getroffen om hem om te brengen. Zijn woning en routines zouden al in kaart zijn gebracht. Yair Netanyahu, een van de beide zoons van de Israëlische premier, werd ook in Miami al beschermd door de Israëlische geheime dienst. En in Noorwegen is een 14-jarige jongen aangehouden die in een gestolen lijnbus rondreed. Het was al de 4e keer in een jaar dat hij dat deed. Toen een passagier bij een bushalte de jongen zag en niet instapte, maar de politie belde, gaf hij gas. Maar omdat hij moest stoppen voor een file, kon hij door de politie worden aangehouden. Ook een andere tiener die in de bus als passagier zat, is gearresteerd.

Het weer, plaatselijk flink wat regen en er staat een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Aan de kust windkracht 7. De temperatuur zakt naar 16 graden. Overdag wordt het wisselvallig bij een middagtemperatuur van 21. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Bij een aanrijding tussen twee auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn gisteravond laat 3 mensen op het leven gekomen. Over de identiteit van de slachtoffers en de toestand van de andere inzittenden is nog niets bekend. Er zaten volgens de politie 8 mensen in de 2 auto's. Het lijkt erop dat ze frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten voor onderzoek. Het dodental door de zware overstromingen in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is in Nepal opgelopen naar 682. Er worden nog duizenden mensen vermist. In Tibet zijn 16 doden geteld. 546 mensen worden nog vermist, melden Chinese staatsmedia. De Verenigde Staten trekken $3,6 miljoen uit voor humanitaire hulp aan Nepal. Het geld is bedoeld voor levensreddende humanitaire steun, zoals noodvoedselhulp aan meer dan 10.000 getroffen huishoudens voor een periode van 3 maanden. Bij een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen komt veel rook vrij. Uit voorzorg is het station uitgeschakeld, maar dat heeft niet tot stroomuitval geleid. De brand woedt in een schakelaar boven het hoogspanningsstation in Meeden. Er staat een grote hoeveelheid ontvlambare koelolie in brand, die ligt opgeslagen in kelders, die volgens de brandweer niet veilig toegankelijk zijn. De brandweer verwacht nog 24 uur ter plaatse te blijven. De Israëlische geheime dienst heeft de zoon van premier Netanyahu met spoed vanuit zijn woonplaats Miami naar Israël overgebracht, vanwege een aanzienlijke dreiging tegen zijn persoon. Volgens Amerikaanse media zou Iran voorbereidingen hebben getroffen om hem op te brengen. Zijn woning en routine zouden al in kaart zijn gebracht. Yair Netanyahu, een van de beide zoons van de Israëlische premier, werd ook in Miami al beschermd door de Israëlische geheime dienst.

Het weer bewolkt vanuit het westen trekken buien over het land. Er staat een stevige zuidwestenwind bij temperaturen tussen 18 en 22 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat alleen file in het zuiden van het land op de A76. Voor de Duitse grenscontrole 2 kilometer en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

De playlist van je weekend. Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Bij een aanrijding tussen twee auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn gisteravond laat 3 mensen op het leven gekomen. Het dodental door de zware overstromingen in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is in Nepal opgelopen naar 682. In Tibet zijn 16 doden geteld. De Verenigde Staten trekken $3,6 miljoen uit voor humanitaire hulp aan Nepal. Bij een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen komt veel rook vrij. Uit voorzorg is het station uitgeschakeld, maar het heeft niet tot stroomuitval geleid. De Israëlische geheime dienst heeft de zoon van premier Netanyahu met spoed vanuit zijn woonplaats Miami naar Israël overgebracht. Volgens Amerikaanse media zou Iran voorbereidingen hebben getroffen om hem op te brengen. Het weer bewolkt en vanuit het westen trekken buien over het land. Er staat een stevige zuidwestenwind bij temperaturen tussen 18 en 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat alleen file in het zuiden van het land op de A76. Voor de Duitse grenscontrole 2 kilometer en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Zeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Een positief geluid van ons voor jou. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Bij een aanrijding tussen twee auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn gisteravond laat 3 mensen op het leven gekomen. Over de identiteit van de slachtoffers en de toestand van de andere inzittenden is nog niets bekend. Er zaten volgens de politie 8 mensen in de 2 auto's. Het lijkt erop dat ze frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten voor onderzoek. Het dodental door de zware overstromingen in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is in Nepal opgelopen naar 682. Er worden nog duizenden mensen vermist. In Tibet zijn 16 doden geteld. 546 mensen worden nog vermist, melden Chinese staatsmedia. De Verenigde Staten trekken $3,6 miljoen uit voor humanitaire hulp aan Nepal. Het geld is bedoeld voor levensreddende humanitaire steun, zoals noodvoedselhulp aan meer dan 10.000 getroffen huishoudens, voor een periode van 3 maanden. Bij een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen komt veel rook vrij. Uit voorzorg is het station uitgeschakeld, maar dat heeft niet tot stroomuitval geleid. De brand woedt in een schakelaar boven het hoogspanningsstation in Meeden. Er staat een grote hoeveelheid ontvlambare koelolie in brand, die ligt opgeslagen in kelders, die volgens de brandweer niet veilig toegankelijk zijn. De brandweer verwacht nog 24 uur ten plaatse te blijven. De Israëlische geheime dienst heeft de zoon van premier Netanyahu met spoed vanuit zijn woonplaats Miami naar Israël overgebracht, vanwege een aanzienlijke dreiging tegen zijn persoon. Volgens Amerikaanse media zou Iran voorbereidingen hebben getroffen om hem op te brengen. Zijn woning en routine zouden al in kaart zijn gebracht. Yair Netanyahu, een van de beide zoons van de Israëlische premier, werd ook in Miami al beschermd door de Israëlische geheime dienst.

Het weer bewolkt en vanuit het westen trekken buien over het land. Er staat een stevige zuidwestenwind bij temperaturen tussen 18 en 22 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat alleen file in het zuiden van het land op de A76. Voor de Duitse grenscontrole 2 kilometer en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Mis niks van het Zeeuwse nieuws. En hoor de lekkerste muziekmix. Non-stop. Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Bij een aanrijding tussen twee auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn gisteravond laat 3 mensen op het leven gekomen. Het dodental door de zware overstromingen in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is in Nepal opgelopen naar 682. In Tibet zijn 16 doden geteld. De Verenigde Staten trekken $3,6 miljoen uit voor humanitaire hulp aan Nepal. Bij een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen komt veel rook vrij. Uit voorzorg is het station uitgeschakeld, maar het heeft niet tot stroomuitval geleid. De Israëlische geheime dienst heeft de zoon van premier Netanyahu met spoed vanuit zijn woonplaats Miami naar Israël overgebracht. Volgens Amerikaanse media zou Iran voorbereidingen hebben getroffen om hem op te brengen. Het weer bewolkt en vanuit het westen trekken buien over het land. Er staat een stevige zuidwestenwind bij temperaturen tussen 18 en 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat alleen file in het zuiden van het land op de A76. Voor de Duitse grenscontrole 2 kilometer en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Bij een aanrijding tussen twee auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn gisteravond laat 3 mensen om het leven gekomen. Over de identiteit van de slachtoffers en de toestand van de andere inzittenden is nog niets bekend. Er zaten volgens de politie 8 mensen in de twee auto's. Het lijkt erop dat ze frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is in beide richtingen inmiddels weer open. Het dodental van de vloedgolf in Nepal aan de grens met China is opgelopen tot 734. Er worden nog zeker 2500 mensen vermist. Op Chinees grondgebied zijn volgens staatsmedia in China zeker 16 doden gevallen en worden ongeveer 550 mensen vermist. De Verenigde Staten trekken $3,6 miljoen uit voor humanitaire hulp aan Nepal. Het geld is bedoeld voor levensreddende humanitaire steun, zoals noodvoedselhulp aan meer dan 10.000 getroffen huishoudens voor een periode van 3 maanden. Als onderdeel van een herschikking van de militaire top in Noord-Korea is defensieminister No Kwang-chol ontslagen. Dat meldde de Noord-Koreaanse staatsmedia. Naast het verlies van zijn hoge positie is hij binnen de leiding van de regerende partij ook gedegradeerd tot eerste adjunct-directeur van het departement voor de munitieindustrie. De nieuwe minister van Defensie van Noord-Korea is Kim Song-gi, oud-directeur van het politieke bureau van het Koreaanse volksleger. De Israëlische geheime dienst heeft de zoon van premier Netanyahu met spoed vanuit zijn woonplaats Miami naar Israël overgebracht vanwege een aanzienlijke dreiging tegen zijn persoon. Volgens Amerikaanse media zou Iran voorbereidingen hebben getroffen om hem op te brengen. Zijn woning en routine zouden al in kaart zijn gebracht. Yair Netanyahu, een van de beide zoons van de Israëlische premier, werd ook in Miami al beschermd door de Israëlische geheime dienst.

Het weer bewolkt en vanuit het westen trekken buien over het land. Er staat een stevige zuidwestenwind bij temperaturen tussen 18 en 22 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Bij een aanrijding tussen twee auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn gisteravond laat 3 mensen op het leven gekomen. Het dodental van de vloedgolf in Nepal aan de grens met China is opgelopen tot 734. Er worden nog zeker 2500 mensen vermist. De Verenigde Staten trekken $3,6 miljoen uit voor humanitaire hulp aan Nepal. Als onderdeel van een herschikking van de militaire top in Noord-Korea is defensieminister No Kwang-chol ontslagen. De Israëlische geheime dienst heeft de zoon van premier Netanyahu met spoed vanuit zijn woonplaats Miami naar Israël overgebracht. Volgens Amerikaanse media zou Iran voorbereidingen hebben getroffen om hem op te brengen. Het weer bewolkt en vanuit het westen trekken buien over het land. Er staat een stevige zuidwestenwind bij temperaturen tussen 18 en 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

een goed gesprek en geïnformeerd worden. Dat doe je met elkaar de hele week lang. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Dick ter Haak met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het referendum over de hervatting van de gesprekken over het EU-lidmaatschap van IJsland is uitgelopen op een nek-en-nek-race. Het nee-kamp heeft een nipte voorsprong. Het wachten is op de uitslag van de districten buiten de hoofdstad Reykjavik, waar veel nee-stemmers wonen. In 2009 had IJsland al eens het EU-lidmaatschap aangevraagd, maar die aanvraag is in 2013 ingetrokken. Volgens voorstanders leidt lidmaatschap van de EU tot een minder hoge inflatie en lagere rentetarieven, maar de tegenstanders geloven daar niet zo in. Bij een aanrijding tussen twee auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn gisteravond laat 3 mensen om het leven gekomen. Over de identiteit van de slachtoffers en de toestand van de andere inzittenden is nog niets bekend. Er zaten volgens de politie 8 mensen in de twee auto's. Het lijkt erop dat ze frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is in beide richtingen inmiddels weer open. Het dodental van de vloedgolf in Nepal aan de grens met China is opgelopen tot 734. Er worden nog zeker 2500 mensen vermist. Op Chinees grondgebied zijn volgens staatsmedia in China zeker 16 doden gevallen en worden ongeveer 550 mensen vermist. De Verenigde Staten trekken $3,6 miljoen uit voor humanitaire hulp aan Nepal. Het geld is bedoeld voor levensreddende humanitaire steun, zoals noodvoedselhulp aan meer dan 10.000 getroffen huishoudens voor een periode van 3 maanden. Als onderdeel van een herschikking van de militaire top in Noord-Korea is defensieminister No Kwang-chol ontslagen. Dat meldde de Noord-Koreaanse staatsmedia. Naast het verlies van zijn hoge positie is hij binnen de leiding van de regerende partij ook gedegradeerd tot eerste adjunct-directeur van het departement voor de munitieindustrie. De nieuwe minister van Defensie van Noord-Korea is Kim Song-gi, oud-directeur van het politieke bureau van het Koreaanse Volks.

Het weer bewolkt en vanuit het westen trekken buien over het land. Er staat een stevige zuidwestenwind bij temperaturen tussen 18 en 22 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Jij. Ik. Wij zijn de Beverlanden.

Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het referendum over de hervatting van de gesprekken over het EU-lidmaatschap van IJsland is uitgelopen op een nek-en-nek race. Het nee-kamp heeft een nipte voorsprong. Bij een aanrijding tussen twee auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn gisteravond laat 3 mensen op het leven gekomen. Het dodental van de vloedgolf in Nepal aan de grens met China is opgelopen tot 734. Er worden nog zeker 2500 mensen vermist. De Verenigde Staten trekken $3,6 miljoen uit voor humanitaire hulp aan Nepal. Als onderdeel van een herschikking van de militaire top in Noord-Korea is defensieminister No Kwang-chol ontslagen. Het weer bewolkt en vanuit het westen trekken buien over het land. Er staat een stevige zuidwestenwind bij temperaturen tussen 18 en 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In de Noord-Zwitserse stad Aarau is bij een schietincident zeker één persoon om het leven gekomen en zijn vijf mensen al of niet ernstig gewond geraakt. Volgens Zwitserse media was het schietincident vannacht bij een paardenrenbaan waar een reef plaatsvond. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Volgens de Zwitserse politie wordt er gezocht naar de nog onbekende schutter en de politie vraagt om videobeelden en foto's van bezoekers. De omgeving rond de paardenrenbaan in Aarau is afgezet. De Nederlandse massadonor Simon zegt dat door zijn spermadonaties minstens 199 kinderen zijn geboren. Veel meer dan de 121 die eerder bekend waren. Eén vrouw zou momenteel nog zwanger zijn. Simon maakt het nieuwe cijfer bekend in een brief van de betrokken ouders die in handen is van Nieuwsuur. 172 kinderen zouden in Nederland zijn geboren, 11 in België, 15 in Duitsland en 1 in een ander Europees land. In de brief van de ouders erkent hij dat hij haar niet altijd eerlijk heeft geïnformeerd over de omvang van zijn donorschap. Het referendum over de hervatting van de gesprekken over het EU-lidmaatschap van IJsland is uitgelopen op een nek-aan-nek-race. Het wachten is op de uitslag van de districten buiten de hoofdstad Reykjavik, waar veel nee-stemmers wonen. In 2009 had IJsland al eens het EU-lidmaatschap aangevraagd, maar die aanvraag is in 2013 ingetrokken. Volgens voorstanders leidt lidmaatschap van de EU tot een minder hoge inflatie en lagere rentetarieven, maar de tegenstanders geloven daar niet zo in. Bij een aanrijding tussen twee auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn gisteravond laat drie mensen om het leven gekomen. Over de identiteit van de slachtoffers en de toestand van de andere inzittenden is nog niets bekend. Er zaten volgens de politie acht mensen in de twee auto's. Het lijkt erop dat ze frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is in beide richtingen inmiddels weer open.

Het weer bewolkt en vanuit het westen trekken buien over het land. Er staat een stevige zuidwestenwind bij temperaturen tussen 18 en 22 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In de Noord-Zwitserse stad Aarau is bij een schietincident zeker één persoon om het leven gekomen en zijn vijf mensen al of niet ernstig gewond geraakt. Volgens Zwitserse media was het schietincident vannacht bij een paardenrenbaan waar een reef plaatsvond. De Nederlandse massadonor Simon zegt dat door zijn spermadonaties minstens 199 kinderen zijn geboren, veel meer dan de 121 die eerder bekend waren. Het referendum over de hervatting van de gesprekken over het EU-lidmaatschap van IJsland is uitgelopen op een nek-en-nek-race. Het nee-kamp heeft een nipte voorsprong. Bij een aanrijding tussen twee auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn gisteravond laat drie mensen op het leven gekomen. Het weer bewolkt en vanuit het westen trekken buien over het land. Er staat een stevige zuidwestenwind bij temperaturen tussen 18 en 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Zeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In een referendum hebben de inwoners van IJsland voor het merendeel tegen de start van onderhandelingen over het EU-lidmaatschap gestemd. 52,5% is tegen en 47,5% voor. Na het tellen van de stemmen in de districten van de hoofdstad Reykjavik had het Nee-kamp al een lichte voorsprong. Maar na het tellen van de stemmen uit de districten buiten Reykjavik, waar veel Nee-stemmers wonen, is die voorsprong verder uitgelopen. Voorstanders vinden dat het EU-lidmaatschap goed is voor de economie, maar de tegenstanders geloven daar niet zo in. De Israëlische premier Netanyahu heeft ongemeen fel uitgehaald naar de kolonisten die het dorp Kusra op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever hebben aangevallen. In een verklaring zegt Netanyahu dat de criminele gewelddaden die zijn gepleegd door relschoppers de Joodse gemeenschap onrecht aandoen, het leger belemmeren bij de uitoefening van zijn taken en de positie van Israël in de wereld schaden. Bij de aanval van de kolonisten vielen een aantal gewonden. In de Noord-Zwitserse stad Aarau is bij een schietincident zeker 1 persoon om het leven gekomen en zijn 5 mensen al of niet ernstig gewond geraakt. Volgens Zwitserse media was het schietincident vannacht bij een paardenrenbaan waar een reef plaatsvond. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Volgens de Zwitserse politie wordt er gezocht naar de nog onbekende schutter en de politie vraagt om videobeelden en foto's van bezoekers. De omgeving rond de paardenrenbaan in Aarau is afgezet. De Nederlandse massadonor Simon zegt dat door zijn spermadonaties minstens 199 kinderen zijn geboren, veel meer dan de 121 die eerder bekend waren. 1 vrouw zou momenteel nog zwanger zijn. Simon maakt het nieuwe cijfer bekend in een brief aan de betrokken ouders, die in handen is van Nieuwsuur. 172 kinderen zouden in Nederland zijn geboren, 11 in België, 15 in Duitsland en 1 in een ander Europees land. In de brief aan de ouders erkent hij dat hij hen niet altijd eerlijk heeft geïnformeerd over de omvang van zijn donorschap.

Het weer bewolkt en vanuit het westen trekken buien over het land. Er staat een stevige zuidwestenwind bij temperaturen tussen 18 en 22 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het zuiden van het land is een ongeluk gebeurd op de A27 van Gorkum naar Breda. Bij Geertruidenberg is de rechterrijstrook dicht en de vertraging is hier ruim 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beveland.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In een referendum hebben de inwoners van IJsland voor het merendeel tegen de start van onderhandelingen over het EU-lidmaatschap gestemd. De Israëlische premier Netanyahu heeft ongemeen fel uitgehaald naar de kolonisten die het dorp Kusra op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever hebben aangevallen. In een verklaring zegt Netanyahu dat de criminele gewelddaden die zijn gepleegd door relschoppers de Joodse gemeenschap onrecht aandoen en de positie van Israël in de wereld schaden. Bij de aanval van de kolonisten vielen een aantal gewonden. In de Noord-Zwitserse stad Aarau is bij een schietincident zeker 1 persoon om het leven gekomen en zijn 5 mensen al of niet ernstig gewond geraakt. De Nederlandse massadonor Simon zegt dat door zijn spermadonaties minstens 199 kinderen zijn geboren. Veel meer dan de 121 die eerder bekend waren. Het weer bewolkt en vanuit het westen trekken buien over het land. Er staat een stevige zuidwestenwind bij temperaturen tussen 18 en 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A27 van Gorkum naar Breda door een ongeluk bij Geertruidenberg. De weg is inmiddels weer vrij, wel heb je hier nog ongeveer 10 tot 15 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Zeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Moslimlanden zijn door de Iraanse leider Khamenei opgeroepen zich te verenigen. Zij moeten een vuist maken tegen de Verenigde Staten en Israël. Die twee landen zijn volgens Iran hun echte vijand. Tijdens de oorlog in het Midden-Oosten heeft Iran geregeld Amerikaanse doelen in de Golfregio aangevallen en dat heeft de relatie tussen Iran en bijvoorbeeld Jordanië, Kuwait en Qatar niet bevorderd. Khamenei's oproep werd niet mondeling gedaan, maar schriftelijk. Aan de Brink in de binnenstad van Deventer is vanmorgen brand uitgebroken. Er is een NL-alert uitgegaan omdat er flink wat rookontwikkeling is. De brandweer kreeg rond 7:45 een melding over de brand binnen en heeft het publiek opgeroepen om de hulpdiensten de ruimte te geven. Ondertussen is een aantal mensen door het ambulancepersoneel nagekeken. Eén persoon moest voor behandeling naar het ziekenhuis worden gebracht. Het Russische ministerie van Defensie zegt bezig te zijn met voorbereidingen om aanvallen op de Oekraïnse energievoorziening uit te voeren. Dit als reactie op de Oekraïnse aanvallen op doelen in Rusland. In een verklaring staat dat er voorbereidingen worden getroffen voor grootschalige aanvallen op faciliteiten in de Oekraïnse energiesector als reactie op de aanvallen van het regime in Kiev op de civiele infrastructuur en het Russische olie- en energiecomplex. Afgelopen winter was de Oekraïnse energievoorziening ook veelvuldig het doelwit van Rusland. In een referendum hebben de inwoners van IJsland voor het merendeel tegen de start van onderhandelingen over het EU-lidmaatschap gestemd. 52,5% is tegen, 47,5% voor. Na het tellen van de stemmen in de districten van de hoofdstad Reykjavik had het nee-kamp al een lichte voorsprong, maar na het tellen van de stemmen uit de districten buiten Reykjavik, waar veel nee-stemmers wonen, is die voorsprong verder uitgelopen. Voorstanders vinden dat het EU-lidmaatschap goed is voor de economie, maar de tegenstanders geloven daar niet zo in. Het weer, hier en daar een bui, verder droog met af en toe zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 22 graden. Aan zee kan het stevig waaien. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

0: Een hele goede middag. Welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Kettingreactie hier op Streekomroep Beveland. We hebben een vol programma. Straks ga ik bellen met Lily Frank. Zij is een singer-songwriter en ze heeft een EP uitgebracht. We gaan even met haar praten over die EP en we draaien natuurlijk wat muziek van haar. Natuurlijk de allerlekkerste muziek. We hebben nog streeknieuws aan de hand van Saskia. En over Saskia gesproken. Jij appte mij gisteren omdat we gezamenlijk zaten te kijken naar Make Up Your Mind. En je wist één van de mensen die meedeed.
1: Ja, Henk, goedemiddag. Ja, we zaten inderdaad gisteren naar elkaar te appen van wie zit er nou achter dat geheel verscholen bij Make Up Your Mind. En ik had de eerste goed, Johnny de Mol. Ik zag het in één keer, zag ik het zo voorbij komen. Ook zo met die met Willeke Alberti erbij. Ik dacht van ja, dat kan niet anders dan Johnny de Mol zijn. Dat moet gewoon. En ik had de goed, de rest had ik fout trouwens. Jij ook trouwens, jij hebt helemaal niets goed geraden. Nou, volgende week hebben we een nieuwe kans. Ik vind het zo'n leuk programma. En later trouwens heb ik ook nog even gekeken, kan ik je ook wel meedelen, naar de beste zangers. En daar was Clouseau onder andere de gast. Was ook heel goed. Als je dat niet hebt gezien, moet je het even terugkijken. Was heel goed. En vanavond, daar zijn we helemaal bij, Bestemming X. Ook zo'n leuk programma met die beurs en zo. Nou, misschien komen we daar later nog op terug. Waar ik wel later op terugkom, is natuurlijk wat er allemaal gebeurt op deze dag. En wie zijn er jarig?

Je hoort de W en Please Don't Go, de oude hit van Casey en de Sunshine Band. Zondag, het is alweer de één na laatste dag van augustus. De zomermaand zit er dus bijna op. Maar eerst, wat gebeurt er allemaal op deze 30 augustus en wie zijn er jarig? In 1985 ging Flesh en Blood van de Nederlandse regisseur Paul Verhoeven in première. Die film zou later worden bekroond met een gouden kalf. En in 2001 presenteerde Wim Duisenberg, toen president van de Europese Centrale Bank, de nieuwe eurobiljetten. En een paar maanden later zouden ze er allemaal mee gaan betalen. En in 1936 verscheen Donald Duck voor het eerst in stripvorm. In Nederland kregen we in 1952 onze weekblad Donald Duck. En dat ligt inmiddels al bijna ruim 70 jaar elke week in de winkel. En die mogen we vandaag kaasje uitblazen. Nou, Hollywood-actrice Cameron Diaz, tuinman en televisiepresentator Rob Verlinde en cabaretier Frik de Jonge. Nieuwe muziek nu op je radio van Roxy Dekker. Hier is Bare Minimum.

Level 42 en een van de mooiste nummers die ze ooit hebben uitgebracht. Volgens mij Leaving Me Now op streek omroep de Beverlanden. Zometeen gaan we bellen met Lily Frank. Zij is een singer-songwriter. En ze heeft een EP uitgebracht. En daar staan een aantal hele mooie nummers op. Natuurlijk praten we even over die EP en draaien we een van haar nummers. Dat zometeen hier in de show. Maar eerst Billy Porter en Lily Blackbird. Hier is Children, What Time It Is. See?

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Moslimlanden zijn door de Iraanse leider Khamenei opgeroepen zich te verenigen. Zij moeten een vuist maken tegen de Verenigde Staten en Israël. Die twee landen zijn volgens Iran hun echte vijand. Aan de Brink in de binnenstad van Deventer is vanmorgen brand uitgebroken. Er is een NL-alert uitgegaan omdat er flink wat rookontwikkeling is. Het Russische ministerie van Defensie zegt bezig te zijn met voorbereidingen om aanvallen op de Oekraïnse energievoorziening uit te voeren. Dit als reactie op de Oekraïnse aanvallen op doelen in Rusland. In een referendum hebben de inwoners van IJsland voor het merendeel tegen de start van onderhandelingen over het EU-lidmaatschap gestemd. Het weer, hier en daar een bui, verder droog met af en toe zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 22 graden. Aan zee kan het stevig waaien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het zuiden van het land staat slechts één korte file op de A58 Breda richting Tilburg. Voorbij knooppunt Galder is de vertraging ruim 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot

0: Eén ding is zeker. Hier hoor je jouw hits.
1: Hier hoor je jouw hits.
0: Jouw hits. Kettingreactie. Henk Ketting. Op Streekomroep de Beverlanden.

0: Streeknieuws met Saskia, streekomroep De Beverlanden.
1: Het aantal mensen met een WW-uitkering in Zeeland heeft voor het derde jaar op rij gestegen. Vooral bij administratieve en bedrijfseconomische beroepen neemt de werkloosheid toe. Volgens het UWV spelen de afkoelende economie en reorganisaties een belangrijke rol. Maar ook kunstmatige intelligentie kan van invloed zijn, doordat steeds meer administratieve taken geautomatiseerd kunnen worden. Een rechtstreeks verband met AI is volgens UWV overigens nog niet aan te tonen. Opvallend is ook de stijging onder ouderen. Inmiddels is 31% van de Zeeuwse WW'ers tussen de 55 en 65 jaar. Maar tegelijkertijd blijft er volop werk voor onder meer in de zorg, het onderwijs, de techniek en het transport. En het UWV adviseert mensen daarom te blijven investeren in nieuwe kennis en vaardigheden.

Ah, hij is leuk, deze Bissy en Yves Berendsen. We zijn er voor het eerst misschien op je radio hier bij Streekomroep de Beverlanden. En gisteren waren ze ook nog gezamenlijk natuurlijk bij Beste Zangers. Heb je dat gemist? Kijk het dan even terug bij de NOS. Hè. Daar kan je het allemaal terug bekijken. Goed was dat. Ze deden Clouseau, nummers van Clouseau. Nou, als je dat gemist hebt, aanrader. Zometeen in deel 2 zijn we natuurlijk weer bij je terug. En dan hebben we natuurlijk Lily Frank voor je. Ik ga met haar bellen. Ze heeft haar EP uitgebracht. En jij bent natuurlijk hartstikke nieuwsgierig van wat voor EP dat is en wie Lily Frank is. Nou, dat zometeen hier op Streekomroep te Beverlanden. Eerst nog even Jim Kilstrap en Swing Your Daddy. Tot zo.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De partijleiders van de coalitie, Jette, Jesselkus en Bontebal, zijn bij elkaar gekomen om het eens te worden over de financiële koers voor volgend jaar. Ook moet het drietal een klap geven op de vraag met welke oppositiepartijen zal worden samengewerkt. De drie zullen worden bijgestaan door vicepremier Bart van den Brink en financiënminister Elko Heijnen. De coalitie staat onder grote druk, want de begrotingsstukken moeten dinsdag bij de Raad van State zijn. In het Noorse Asker konden vanmorgen zo'n 500 mensen de kerk niet in om de herdenkingsdienst voor de overleden koning Harold bij te wonen. De politie kwam eraan te pas om een grote groep mensen weg te sturen. Het was veel te druk. In de kerk in Asker was ook de koninklijke familie aanwezig. In heel Noorwegen werden vanmorgen in kerken herdenkingsdiensten voor de overleden koning gehouden. De Noorse regering woonde de dienst in Oslo bij. Na de verwoestende overstroming in Nepal en Tibet van vorige week is het dodental opgelopen tot 750. Ruim 3000 mensen worden nog vermist. Onder de vermisten zijn drie Nederlanders. Regenval maakt het werk voor de zoek- en reddingsteams lastig en zwaar, waardoor het werk soms gestaakt moet worden. Meerdere bruggen zijn verwoest, waardoor sommige dorpen alleen via de lucht bereikt kunnen worden. Volgens het Rode Kruis zijn ruim 90.000 mensen door deze ramp getroffen. Het Rode Kruis heeft Giro 6868 opengesteld voor de slachtoffers van de overstroming. De verdachte van een steekpartij bij het station Amsterdam Centraal gisteravond is een 43-jarige man uit Naarden. Drie personen raakten bij het incident gewond, waaronder de verdachte. Volgens de politie ging aan het incident een vechtpartij vooraf. De verdachte raakte daarbij gewond. De politie zoekt nog uit wat er precies voor de vechtpartij is gebeurd. Meerdere mensen hebben het incident aan de Ruiterkade gezien. De politie wil graag in contact komen met mensen die beelden of informatie hebben.

Het weer, hier en daar een bui, verder droog met af en toe zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 22 graden. Aan zee kan het stevig waaien. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Tina Turner en Eros Ramazzotti, Can't Stop, oftewel in het Italiaans Cosa della Vita, aan het begin van het tweede gedeelte van de Kettingreactie Radio. Straks bellen we met Lou.

Dames en heren, wij hebben hem. En jij mag ervan meegenieten. Henk Ketting. De Kettingreactie.

0: Streeknieuws met Saskia Streekomroep De Beverlanden.
1: Straks bellen we met Lily Frank, singer-songwriter over haar uitgekomen EP. Maar eerst Streeknieuws, want de gemeente Goes erkent dat de exploitatie van theater De Mythe jarenlang ten onrechte zonder Europese aanbesteding aan De Mythe BV van de familie Lievens is gegund. En dat blijkt uit antwoorden op vraag van 3 oppositiepartijen. De constructie bestaat al sinds 2011. Vanwege de miljoenenwaarde van de exploitatie had de opdracht volgens de aanbestedingswet openbaar in de markt moeten worden gezet. Het huurcontract mocht dus niet zomaar stilzwijgend worden verlengd. Opvallend is dat de gemeente hierover al in augustus 2024 juridisch advies kreeg. De gemeenteraad werd pas echter eind juni van dit jaar geïnformeerd, waarna het huurcontract per 1 juli werd opgezegd. De exploitatie van De Mythe moet nu Europees worden aanbesteed en daardoor kan uiteindelijk ook een andere exploitant het theater overnemen. De huidige exploitant wil zijn positie niet zomaar opgeven en heeft inmiddels zelf juridische hulp ingeschakeld.
0: Je radio klinkt leuker. Met Saskia en Henk, de kettingreactie.

City, Dua Lipa, Diplo en Mark Ronson together in Electricity op je radio. Een jonge 14-jarige Noor is voor de vierde keer al aangehouden. In dit geval omdat hij een bus heeft gestolen. Ja, dat doet hij al eerder. In november deed hij dat al drie keer. Hij rijdt er dan honderden kilometers mee. En ja goed, afgelopen vrijdag was het weer zover. Hij reed met die bus en ging gewoon naar de bushaltes toe waar mensen stonden te wachten. En vroeg aan de mensen of ze even wilden instappen, ja of nee. De mensen stapten inderdaad niet in, maar belden wel de politie. Die kon hem later aanhouden omdat de jongen in een file klemgereden was. De jongen is niet gearresteerd omdat hij een te jonge leeftijd heeft. Maar hij rijdt heel netjes met de bus, zegt de busmaatschappij. Hij parkeert hem ook heel netjes als hij hem weer terugbrengt. Maar ja goed, hij rijdt er wel kilometers mee. Laatst was het zelfs 300 kilometer van Oslo naar Kristiansand. En ja goed, dat is een aardig eindje voor iemand van 14 die geen rijbewijs heeft en geen buservaring heeft. Ik vind het wel knap.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De partijleiders van de coalitie Jette, Jesselkus en Bontebal zijn bij elkaar gekomen om het eens te worden over de financiële koers voor volgend jaar. In het Noorse Asker konden vanmorgen zo'n 500 mensen de kerk niet in om de herdenkingsdienst voor de overleden koning Harold bij te wonen. Na de verwoestende overstroming in Nepal en Tibet van vorige week is het dodental opgelopen tot 750. Ruim 3000 mensen worden nog vermist. Onder de vermisten zijn 3 Nederlanders. De verdachte van een steekpartij bij het station Amsterdam Centraal gisteravond is een 43-jarige man uit Naarden. Het weer, hier en daar een bui, verder droog met af en toe zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 22 graden. Aan zee kan het stevig waaien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

0: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het zuiden van het land staat alleen file op de N69 vanaf de Belgische grens naar Veldhoven. Bij Valkenswaard is het oponthoud een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot

Genesis en Jesus, He Knows Me. Zometeen gaan we bellen met Lily Frank. Zij is singer-songwriter, heeft een EP uitgebracht. En we draaien nog een leuke plaat van die EP. Maar daarvoor zit eerst nog Donna Summer, Ron Day en deze Dolly Dot. Don't give up op Streek Omroep Beveland. Goedemiddag, welkom bij de Kettingreactie.

0: Ze heeft net een EP uit en ze berichten me daar heel enthousiast over. Henk, mijn EP is uit. Wat vind je ervan? Lily, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Aan de telefoon Lily Frank, singer-songwriter, geboren in Zwolle, maar nu een beetje in Reutem, als ik het goed heb. Hè?
1: Inderdaad, ja, in Reutem.
0: Ja, wij kennen elkaar al een klein beetje, want je bent al eerder in mijn podcast geweest.
1: Klopt, inderdaad. Ik denk dat al iets meer dan een jaar geleden is. Toen was mijn eerste single net uit en nu een jaar later zitten we met de EP.
0: Ja, want toen sprak ik je, toen zat je samen met je producer in de studio. Toen was je nog een beetje zenuwachtig en zo allemaal. Van wat komt er allemaal op me af? Ja, ondertussen heb ik je gezien dat je op verschillende media al bent geweest. En noem maar op. Dus je bent aan dit soort dingen nu al een klein beetje gewend, hoop ik.
1: Ja, inderdaad. Ja.
0: Nou, dat is mooi. Je EP, hij is uit. Hiep, hiep, hiep, hoera. 6 nummers staan erop. Geef even het gevoel van die EP weer. Wat kunnen mensen verwachten als ze ernaar luisteren?
1: Nou, de EP heet The Fitting Room van de paskamer. En een paskamer is natuurlijk een plek waar je kleding past en je kijkt wat je staat en wat je niet staat. En ik heb in deze EP eigenlijk de paskamer gebruikt als metafoor. Omdat alle nummers gaan over ervaringen in het leven op weg naar volwassenheid. En ik vraag mij in heel veel van deze nummers gewoon af welke dingen passen bij mij, welke neem ik mee, wat mag ik achterlaten. Dus de titel staat eigenlijk voor de ruimte tussen wie je was en wie je gaat zijn. En dat is eigenlijk verpakt in indie pop, dus veel singer-songwriting. En dan met een vleugje funk en wat Broadway en wat country.
0: Ja, want jij houdt van country, hè?
1: Inderdaad, ja. Country is een van mijn favoriete genres.
0: Ja. Zullen we het even heel actueel houden? Houden gelijk ook Dolly Parton is overleden. Had zij nog een bepaalde invloed op jouw muziek?
1: Ja, verdrietig nieuws, want dat was echt een van mijn grote idolen, waar ik ook heel erg door geïnspireerd ben. Dus dat vond ik wel schokkend nieuws toen ik dat hoorde, inderdaad.
0: Terug naar je EP, want dan hebben we het nieuws ook even gelijk behandeld. Wat als jij moet aangeven, hè, van er staan 6 nummers op. Is het allemaal uptempo of is het ook een beetje ingetogen balladachtig?
1: Ja, het is een combinatie, want er staan wat uptempo nummers op. Dus ik zou zeggen dat het een beetje 50-50 is. 2 uptempo nummers, eentje wat meer feel good in between. En dan 3 wat meer ballads.
0: Komt die EP ook fysiek uit of is het alleen maar online te beluisteren?
1: Hij is jammer genoeg alleen nog online te beluisteren. Wanneer ik weet dat er genoeg mensen zijn die hem fysiek willen hebben, dan zou ik dat zeker heel leuk vinden om echt een fysieke plaat te maken.
0: Ja, en dan kunnen ze hem gewoon beluisteren op Spotify, neem ik aan?
1: Ja, Spotify, op alle streaming platforms als het goed is. Dus ook Apple Music, Amazon Music, noem ze allemaal maar op. Ja.
0: Ik heb een nummer gekozen, dat zei ik al tegen je, wat ik zelf een heel lekker vrolijk nummertje vond. Fun Sponge.
1: Yes.
0: Waar gaat hij over? Voor de mensen die niet zo goed zijn in de vertalen van liedjes.
1: Fun Sponge gaat over eigenlijk te veel nadenken, waardoor je je eigen pret bederft. Maar ik heb het heel bewust in een vrolijk jasje gestopt. Dus het nummer is eigenlijk juist bedoeld om je uit dat overdenken te halen.
0: Nou, we gaan hem in ieder geval draaien. En willen de mensen meer van je weten, ze kunnen nog steeds terecht op mijn podcast. Waar je te beluisteren bent. En die podcast is overal ook te downloaden. De Kettingreactie Singer-Songwriter Podcast. Nou, daar vind je Lily en alle andere zongers, singer-songwriters die ik gesproken heb. Lily, bedankt en heel veel plezier met je EP.
1: Yes, dankjewel. Heel erg leuk dat ik weer mag komen.

Zo, rammend het weekend uit, zullen we dat maar zeggen. Op deze zondag, laatste dag van augustus, hoorde je Baker, Matt en Rani. Volgende week zijn Saskia en ik er niet. Nee, dat heeft zomaar een bepaalde reden, die ik hier niet ga noemen, maar wel leuk is. En voor het week daarop zijn we gewoon weer bij terug. Dus wij wensen je nou een heel fijn dampend weekend. Twee leuke weken en tot over twee weken dan. De laatste plaat die wij nog voor je hebben, die we aankondigen in ieder geval, is Lois Lane, It's the First Time. Tot dan, fijne zondag.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Na de verwoestende overstroming in Nepal en Tibet van vorige week is het dodental opgelopen tot 750. Ruim 3000 mensen worden nog vermist. Onder de vermisten zijn 3 Nederlanders. Regenval maakt het voor zoek- en de reddingsteams lastig en zwaar, waardoor het werk soms gestaakt moet worden. Meerdere bruggen zijn verwoest, waardoor sommige dorpen alleen via de lucht bereikt kunnen worden. Volgens het Rode Kruis zijn ruim 90.000 mensen door deze ramp getroffen. Het Rode Kruis heeft Giro 6868 opengesteld voor de slachtoffers van de overstroming. De Noorse premier Jonas Gahr Støre heeft bekendgemaakt dat de uitvaart van de overleden koning Harald over 2 weken zal plaatsvinden. De precieze datum is nog niet bekend. Støre zei: "We gaan de koning in de week na volgende week begraven." De premier was vanmorgen bij de herdenking in de Domkerk aanwezig. De kist met het lichaam van de overleden koning is vrijdagavond in het Koninklijk Paleis in Oslo aangekomen. Voorlopig ligt hij daar opgebaard in de Rode Salon. Afgelopen nacht is in het Duitse Duisburg een 35-jarige gevangene uit zijn cel ontsnapt. Er is een klopjacht op touw gezet om de man die sinds februari op verdenking van diefstal vastzat, opnieuw achter de tralies te krijgen. De man wist via een celraam naar buiten te komen. Mogelijk is hij via de buitengevel richting het dak van het complex geklommen. De deelstaatminister van Justitie, Benjamin Limbach, meldt dat tot op de bodem zal worden uitgezocht hoe dit lek in de beveiliging heeft kunnen ontstaan. Voor de kust van Cyprus is een ferry met 270 mensen aan boord gekapseist. Het schip was van Cyprus onderweg naar Turkije. Ongeveer 2 kilometer ten noorden van Cyprus, vlak nadat het schip de haven had verlaten, sloeg de ferry om. Boten van de Turk-Cypriotische kustwacht, meerdere andere schepen uit de haven en een reddingshelikopter zijn naar de plek des onheils gestuurd om opvarenden te helpen.

Het weer, hier en daar een bui, verder droog met af en toe zon. Bij een matige zuidwestenwind is het 22 graden. Aan zee kan het stevig waaien. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

De jongens van de Hollies waren dat een hitfabriek uit de jaren 60, want ze maakten de ene na de andere hit. Dit keer kon je luisteren naar Jennifer Eccles. Welkom bij nog een uurtje het Westlands Muziekpaleis. Ik heet je weer van harte welkom en het komende uur zit ook weer boordevol leuke muziek.

Komen zij de stuiter van het dak. Mac en Katie kiss zo'n waren dat en love will keep us together. Ik neem je mee terug in de geschiedenis naar de 30ste augustus van het jaar 2001. De Europese Bank toonde toen voor de allereerste keer de eurobiljetten aan het grote publiek. Hier is Fleetwood Mac, The Family Man.

Ook in het derde millennium wordt nog steeds mooie muziek gemaakt. Luister maar eens naar de volgende opname. Dit is de... Deze plaat kan best een duwtje in de rug gebruiken.

0: De nieuwe single was dat van Misha, Lose My Life. In 2023 bracht hij zijn allereerste solo single uit. En intussen heeft hij al meerdere singles uitgebracht. De hitparade, die heeft hij nog niet weten te bereiken.
1: Streekomroep de Beverlanden.
0: Zometeen hier bij Streekomroep de Beverlanden kun je nog luisteren naar Manfred Mann, Adele en Albert Hammond. Maar eerst Liliane Saint-Pierre.
2: Herinnert u zich deze nog?

Ze wil alles voor je doen en ze wil alles met je doen. Dat was Liliane Saint-Pierre. Wij gaan luisteren naar de wijze spreuk. Niemand luistert echt naar een ander. En als je het een tijdje probeert, dan kom je erachter waarom. Dat werd gezegd door Mignon McLaughlin. Dat was een Amerikaans journalist.

0: Olivia Newton-John was dat. Ze brak door in 1978 dankzij haar rol in de film Grease. Een film waaruit deze single trouwens ook kwam. Hopelessly devoted to you.
1: Dit is John Westland met het

0: Eén keer scoorde hij een nummer 1 hit, dat was in 1995. En dat was met deze single. Coolio was dat en The Gangster Paradise.
1: Het Muziekpaleis brengt je muziek van alle tijden.
2: We zijn zo bij je terug met meer muziek.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Na de verwoestende overstroming in Nepal en Tibet van vorige week is het dodental opgelopen tot 750. Ruim 3000 mensen worden nog vermist. Onder de vermisten zijn 3 Nederlanders. De Noorse premier Jonas Gahr Støre heeft bekendgemaakt dat de uitvaart van de overleden koning Harald over 2 weken zal plaatsvinden. De precieze datum is nog niet bekend. Afgelopen nacht is in het Duitse Duisburg een 35-jarige gevangene uit zijn cel ontsnapt. Er is een klopjacht op touw gezet om de man die sinds februari op verdenking van diefstal vastzat, opnieuw achter de tralies te krijgen. Voor de kust van Cyprus is een ferry met 270 mensen aan boord gekapseist. Het schip was van Cyprus onderweg naar Turkije. Het weer, hier en daar een bui, verder droog met af en toe zon. Bij een matige zuidwestenwind is het 22 graden. Aan zee kan het stevig waaien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

terug in de tijd gingen we met Man Fat Man en My Name is Jack. In Frankrijk is in een schuur een auto aangetroffen uit 1982 met in totaal 12 kilometer op de teller. De auto werd ooit door een vrouwtje gekocht toen ze nog geen rijbewijs had. En toen ze eindelijk haar rijbewijs had gehaald, voelde ze zich niet meer veilig achter het stuur. Daarom bleef haar nieuwe auto gewoon in de schuur staan. De auto is dankzij zijn leeftijd nog in prima staat. Mede dankzij het feit dat de auto het altijd netjes binnen heeft gestaan.

Ze maakten van die heerlijke herkenbare muziek. EWF, oftewel Earth, Wind and Fire. Dit was de Boogie Wonderland. En dan nu wat verstaanbare muziek voor iedereen. Afkomstig van Glennis Grace. Dit is Ondanks Alles.

De titel van de plaat kan je ondertussen wel al raden, denk ik. Rumor Has It, dat was er een van Adele. Daarvoor kon je trouwens nog luisteren naar Glennis Grace en Ondanks Alles. Wij keren wederom terug naar de jaren 70 met een van die grote hits van Albert Hammond. It Never Rains in Southern

0: Een van die hits was dat van Albert Hammond. It Never Rains in Southern California. De volgende opname, die won ooit het Eurosong Festival. Dit is Johnny Logan.
1: Don't close your

0: Hogan was dat. In totaal won hij 2 keer het Eurosong Festival. En met dit liedje was het zijn 2e keer destijds. Hold Me Now.
1: Luisteraars, het is tijd voor een opmerkelijk feit.
0: De grootste boom ter wereld, die staat in Brazilië. De boom beslaat een oppervlakte van 8.500 vierkante meter.
1: Ziezo, beste luisteraar. U kunt uw vrienden weer versteld doen staan met deze nieuw verworven kennis.

0: Het origineel kwam natuurlijk van de Human League, maar dit was de uitvoering van Alcazar. Don't You Want Me.
1: Thuis, op je werk of onderweg. Met Streekomroep de Beverlanden.
0: Tot zover de zondagmiddagaflevering van het Muziekpaleis hier bij Streekomroep de Beverlanden. Wij sluiten af met de jarige van de dag en dat is Martin Jackson van Swing Out Sister. Hij wordt 68.
2: Gelukkige verjaardag! Onze jarige van de dag!

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. In het televisieprogramma Buitenhof heeft werkgeversvoorman Koen van Oostrom gezegd dat hij hoopt dat er een langjarige stabiliteit in Den Haag komt. Vandaag onderhandelen de partijleiders van D66, VVD en CDA verder over de begroting van volgend jaar. De grote vraag is nog altijd met welke oppositiepartijen de coalitie gaat samenwerken. Van Oostrom zegt dat het mooi zou zijn als er 100 zetels in beide kamers stemmen voor zo'n akkoord, want er liggen grote onderwerpen die opgelost moeten worden. Denk aan stikstof en sociale zekerheid. De identificatie van de slachtoffers die bij de overstromingen in Nepal om het leven kwamen verloopt uiterst moeizaam. Volgens Kathmandu Post waren er gisteravond pas 20 mensen door nabestaanden geïdentificeerd. Op dat moment waren er al 669 lichamen geborgen. Doordat lichamen soms dagenlang onder water en modder lagen, zijn 211 mensen moeilijk te herkennen. Ook vandaag zijn er weer veel Noren op de been om de vrijdag overleden koning Harald te herdenken. Op het Slotsplassen heeft zich een grote mensenmenigte verzameld. Er worden bloemen en Noorse vlaggen op het plein gelegd. Ook laten mensen een brief of tekening achter. Op beelden is te zien dat het om verschillende generaties gaat. Jong tot oud neemt afscheid van hun koning. Vanmorgen werden in veel kerken in het land herdenkingsdiensten gehouden. De familie van de vorige week overleden Dolly Parton heeft bevestigd dat de zangeres afgelopen vrijdag is bijgezet in het familiegraf in Nashville, Tennessee, waar ook haar echtgenoot Carl Dean begraven ligt. Dean overleed vorig jaar op 82-jarige leeftijd. Het paar deelt in Woodlawn Memorial Park en Mausoleum een grafmuur. Dolly's naam en geboortedatum stonden al op de muur, alleen haar sterfdatum moet nog worden toegevoegd. Dolly Parton overleed op 80-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker.

Het weer, hier en daar een bui, verder droog met af en toe zon. Bij een matige zuidwestenwind is het 22 graden. Aan zee kan het stevig waaien. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In het televisieprogramma Buitenhof heeft werkgeversvoorman Koen van Oostrom gezegd dat hij hoopt dat er een langjarige stabiliteit in Den Haag komt. De identificatie van de slachtoffers die bij de overstromingen in Nepal om het leven kwamen verloopt uiterst moeizaam. Volgens Kathmandu Post waren er gisteravond pas 20 mensen door nabestaanden geïdentificeerd. Ook vandaag zijn er weer veel Noren op de been om de vrijdag overleden koning Harald te herdenken. Op het Slotsplassen heeft zich een grote mensenmenigte verzameld. De familie van de vorige week overleden Dolly Parton heeft bevestigd dat de zangeres afgelopen vrijdag is bijgezet in het familiegraf in Nashville, Tennessee, waar ook haar echtgenoot Carl Dean begraven ligt. Het weer, hier en daar een bui, verder droog met af en toe zon. Bij een matige zuidwestenwind is het 22 graden. Aan zee kan het stevig waaien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Pro-fractievoorzitter in de Eerste Kamer Paul Rozenmuller stelt zich niet opnieuw verkiesbaar. Na de Eerste Kamerverkiezingen eind mei verlaat de 70-jarige Rozenmuller de politiek. Hij vindt dat het moment dan daar is om het stokje over te dragen. De loopbaan van Paul Rozenmuller begon in 1989. Namens de partij GroenLinks kwam hij in de Tweede Kamer terecht en bleef daar tot 2003. Daarna ging hij onder andere televisieprogramma's voor de Icon maken. 7 jaar geleden keerde Rozenmuller terug en werd fractievoorzitter in de Eerste Kamer. Bij de veerboot die voor de kust van Cyprus is gekapseisd zijn dodelijke slachtoffers gevonden. Het zou om zeker 6 mensen gaan. Op dit moment zijn de reddingswerkzaamheden nog gaande en bestaat de mogelijkheid dat er nog meer doden worden aangetroffen. De veerboot was met 267 opvarenden op weg naar Turkije toen de ferry op enkele kilometers uit de kust van Cyprus omsloeg en zonk. Reddingsdiensten rukten massaal uit. Een 100-tal opvarenden is ondertussen in veiligheid gebracht. De identificatie van de slachtoffers die bij de overstromingen in Nepal om het leven kwamen verloopt uiterst moeizaam. Volgens Kathmandu Post waren er gisteravond pas 20 mensen door nabestaanden geïdentificeerd. Op dat moment waren er al 669 lichamen geborgen. Doordat lichamen soms dagenlang onder water en modder lagen, zijn 211 mensen moeilijk te herkennen. De Koninklijke Nederlandse Voetbalbond wil een internationale top in het leven roepen om over de toekomst van de FIFA te praten. Dit plan is al voorgelegd aan UEFA-voorzitter Alexander Severin. Op die top die in Amsterdam wordt gehouden moet gesproken worden over de manier waarop de FIFA wordt bestuurd en nieuw leiderschap. De top houdt meer in dan alleen het vervangen van de huidige voorzitter Gianni Infantino. Zo maakt de KNVB zich hard voor een onafhankelijke toezichthouder, wil het geregeld persconferenties houden en zou de nieuwe voorzitter zich niet met de dagelijkse gang van zaken mogen bemoeien.

Het weer, hier en daar een bui, verder droog met af en toe zon. Bij een matige zuidwestenwind is het 22 graden. Aan zee kan het stevig waaien. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Word elke dag bemoedigd en geïnspireerd. Laat de muziek je raken. Het nieuws je informeren. Het geluid van de Bevelanden. Iedere ochtend van 7 tot 9 met Marcel Steenbakker.

Jij. Ik. Wij zijn de Beverlanden.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Pro-fractievoorzitter in de Eerste Kamer Paul Rozenmuller stelt zich niet opnieuw verkiesbaar. Na de Eerste Kamerverkiezingen eind mei verlaat de 70-jarige Rozenmuller de politiek. Bij de veerboot die voor de kust van Cyprus is gekapseisd zijn dodelijke slachtoffers gevonden. Het zou om zeker 6 mensen gaan. De identificatie van de slachtoffers die bij de overstromingen in Nepal om het leven kwamen verloopt uiterst moeizaam. Volgens Kathmandu Post waren er gisteravond pas 20 mensen door nabestaanden geïdentificeerd. De Koninklijke Nederlandse Voetbalbond wil een internationale top in het leven roepen om over de toekomst van de FIFA te praten. Dit plan is al voorgelegd aan UEFA-voorzitter Alexander Severin. Het weer, hier en daar een bui, verder droog met af en toe zon. Bij een matige zuidwestenwind is het 22 graden. Aan zee kan het stevig waaien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

0: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: De Bevelanden.
2: Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Brabant.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Mijn hart stond 8 minuten stil.
2: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
3: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De drie personen die gisteravond door een aanrijding op de Markerwaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen om het leven zijn gekomen, zijn jonge mannen van 17 en 19 jaar. De twee 17-jarigen komen uit Groesbeek en Oosterwijk, de 19-jarige uit Delft. Vijf anderen raakten gewond. Bij het ongeluk waren drie voertuigen betrokken. Wat er precies is gebeurd wordt onderzocht, maar het lijkt erop dat twee auto's op elkaar zijn gebotst. De grote vraag is alleen hoe de derde auto hierbij betrokken is geraakt. Vanmiddag rond 2:30 heeft de brandweer het sein brandmeester kunnen geven en was de brand in een pand in de binnenstad van Deventer geblust. De brand brak vanmorgen rond 7:30 uit. Omdat er veel rookontwikkeling was, werd een NL-alert verstuurd. In het getroffen pand zijn appartementen en horecazaken gevestigd. Ongeveer 25 bewoners zijn geëvacueerd. Wat de oorzaak van de brand geweest is, is nog onbekend. Morgen begint in het Amerikaanse Asheville het overleg van G20-landen en de Duitse financiënminister Lars Klingbeil zegt zich tijdens deze bijeenkomst hard te willen maken voor de beëindiging van economische schadelijke conflicten, zoals de oorlogen in Iran en Oekraïne, maar ook handelsoorlogen. Klingbeil noemt dit alles gif voor de economische ontwikkeling wereldwijd. De Amerikaanse financiënminister Scott Bessent is de gastheer van het G20-overleg dat bestaat uit 19 landen, de Europese en de Afrikaanse Unie. De regering van IJsland zal niet met de Europese Unie praten over toetreding. Dit na de uitslag van het referendum dat gisteren werd gehouden. Een kleine meerderheid van de bevolking bleek na het tellen van de stemmen tegen toetreding tot de Europese Unie te zijn. Deze uitslag wordt volgens de regering gerespecteerd. De opkomst van 80% laat volgens het land zien dat dit referendum een overwinning voor de democratie is geweest.

Het weer. Vanavond grotendeels droog, maar in de nacht vallen er weer fikse buien. Aan de kust kunnen windstoten en onweer voorkomen. Het koelt af naar 16 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep De Bevelanden.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De drie personen die gisteravond door een aanrijding op de Markerwaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen om het leven zijn gekomen, zijn jonge mannen van 17 en 19 jaar. De twee 17-jarigen komen uit Groesbeek en Oosterwijk, de 19-jarige uit Delft. Vanmiddag rond 2:30 heeft de brandweer het zijn brandmeester kunnen geven en was de brand in een pand in de binnenstad van Deventer geblust. Morgen begint in het Amerikaanse Asheville het overleg van G20-landen en de Duitse financiënminister Lars Klingbeil zegt zich tijdens deze bijeenkomst hard te willen maken voor de beëindiging van economische schadelijke conflicten, zoals de oorlogen in Iran en Oekraïne, maar ook handelsoorlogen. De regering van IJsland zal niet met de Europese Unie praten over toetreding. Dit na de uitslag van het referendum dat gisteren werd gehouden. Het weer. Vanavond grotendeels droog, maar in de nacht vallen er weer fikse buien. Aan de kust kunnen windstoten en onweer voorkomen. Het koelt af naar 16 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

0: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot

0: De playlist van je weekend. Streekomroep de Bevelanden.
1: Props voor de huisdrokken. En de badkapper.

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. De automobilist die gisteren betrokken was bij het dodelijke ongeval met een 82-jarige fietser in Os, heeft zich bij de politie gemeld. Het betreft een 30-jarige man uit Vinkel, een dorp bij 's-Hertogenbosch. De man was na de aanrijding doorgereden en zijn auto werd later uitgebrand teruggevonden. Hij zit nu vast en de politie doet onderzoek naar de precieze toedracht van het dodelijke ongeluk. De steekpartij bij Amsterdam Centraal van zaterdagavond was live te zien op het sociaal medium kanaal TikTok. De politie heeft de beelden bevestigd. Hierin lijkt een escalerende ruzie tussen een TikTokker met een groep mannen de aanleiding te zijn van de steekpartij. Bij het incident raakten 3 personen gewond. De aangehouden verdachte is een 43-jarige man uit Naarden. Hij raakte zelf ook gewond en ligt nog in het ziekenhuis. De 3 personen die gisteravond laat door een aanrijding op de Markerwaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen om het leven zijn gekomen, zijn jonge mannen van 17 en 19 jaar. De 2 17-jarigen komen uit Groesbeek en Oosterwijk, de 19-jarige uit Delft. 5 anderen raakten gewond. Bij het ongeluk waren 3 voertuigen betrokken. Wat er precies is gebeurd wordt onderzocht, maar het lijkt erop dat de auto's op elkaar zijn gebotst bij zeer slechte weersomstandigheden. De regering van IJsland zal de gesprekken met de Europese Unie over toetreding beëindigen. De uitslag van het referendum van gisteren, waarin een kleine meerderheid van de bevolking tegenstemde, wordt hiermee gerespecteerd. Na een nek-aan-nek-race tussen voor- en tegenstanders gaven vooral inwoners van buiten de hoofdstad Reykjavik de doorslag. In totaal stemde 52,8% van de IJslanders tegen toetreding tot Europese Unie.

Het weer, half tot zwaar bewolkt. In de nacht buien en onweer, met aan de kust plaatselijk windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.
1: De automobilist die gisteren betrokken was bij een dodelijke ongeval met een 82-jarige fietser in Os, heeft zich bij de politie gemeld. De steekpartij bij Amsterdam Centraal van zaterdagavond was live te zien op het sociaal medium kanaal TikTok. De drie personen die gisteravond laat door een aanrijding op de Markerwaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen om het leven zijn gekomen, zijn jonge mannen van 17 en 19 jaar. De regering van IJsland zal de gesprekken met de Europese Unie over toetreding beëindigen. De uitslag van het referendum van gisteren, waarin een kleine meerderheid van de bevolking tegenstemde, wordt hiermee gerespecteerd. Het weer half tot zwaar bewolkt. In de nacht buien en onweer, met aan de kust plaatselijk windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden.
0: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Mis niks van het Zeeuwse nieuws. En hoor de lekkerste muziekmix. Non-stop. Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Op Google Maps is de naam van het Ontario-meer, Lake Ontario, gewijzigd in Amerika-meer, Lake America. Dit is alleen voor Amerikaanse gebruikers te zien. In Canada wordt de echte naam nog weergegeven en in de rest van de wereld laat Google Maps twee namen zien voor dit grensmeer tussen de VS en Canada. Het Witte Huis heeft verheugd gereageerd op de actie van Google Maps, die ingegeven is door een decreet van de Amerikaanse president Trump. De in de VS gedetineerde ex-president van Venezuela Maduro heeft vanuit de gevangenis foto's gedeeld. Hij noemt het een klein geschenk van liefde en hoop voor zijn kleinkinderen en andere aanhangers. Maduro werd in januari door een Amerikaans commando vanuit Venezuela ontvoerd en naar New York gebracht op beschuldiging van drugsmokkel en het in gevaar brengen van de nationale veiligheid. De automobilist die gisteren betrokken was bij het dodelijke ongeval met een 82-jarige fietser in Os, heeft zich bij de politie gemeld. Het betreft een 30-jarige man uit Vinkel, een dorp bij 's-Hertogenbosch. De man was na de aanrijding doorgereden en zijn auto werd later uitgebrand teruggevonden. Hij zit nu vast en de politie doet onderzoek naar de precieze toedracht van het dodelijke ongeluk. De steekpartij bij Amsterdam Centraal van zaterdagavond was live te zien op het sociaal medium kanaal TikTok. De politie heeft de beelden bevestigd. Hierin lijkt een escalerende ruzie tussen een TikToker met een groep mannen de aanleiding te zijn van de steekpartij. Bij het incident raakten 3 personen gewond. De aangehouden verdachte is een 43-jarige man uit Naarden. Hij raakte zelf ook gewond en ligt nog in het ziekenhuis.

Het weer, half tot zwaar bewolkt. In de nacht buien en onweer, met aan de kust plaatselijk windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Morgen wordt het wisselvallig bij 20 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

0: vrij zijn. Streekomroep de Beverlanden. 5, 4, 3, 2, 1.
1: Adrie van Putten.
2: Resistance is futile. Your culture will adapt to service us.
1: Classic Rock op jouw radio.
3: Goedenavond en van harte welkom bij Classic Rock Legends. Iedere laatste zondag van de maand nemen we uitgebreide tijd voor het verhaal achter een band die zijn sporen heeft verdiend in de geschiedenis van de rockmuziek. Bands die generaties hebben geïnspireerd en van de muziek nog altijd springlevend is. De afgelopen maanden stonden in het teken van Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, The Rolling Stones en Heart. Vanavond reizen we naar Canada, waar in een buitenwijk van Toronto een band ontstond die zou uitgroeien tot een van de meest gerespecteerde rockbands ter wereld. Rush. Drie muzikanten, Geddy Lee, Alex Lifeson en Neil Peart. Meer dan 40 jaar bleven ze elkaar trouw. Geen eindeloze ruzies. Geen voortdurende wisselingen van bandleden. Geen sensatie in de rollenpers. Hun verhaal draait om vriendschap, discipline en een enorme voorliefde voor muziek. Rush koos nooit voor de gemakkelijkste weg. Terwijl anderen op zoek gingen naar de volgende hit, zochten zij naar een nieuwe muzikale uitdaging. Ze combineerden hardrock met progressieve rock, jazz-invloeden en later zelfs synthesizers. Soms werden ze daarvoor bekritiseerd, maar altijd bleven ze trouw aan zichzelf. Vanavond volgen we hun reis, vanaf de eerste optredens in kleine zaaltjes tot uitverkochte arena's over de hele wereld. We horen de bekende klassiekers, maar ook een aantal albumtracks die later horen waarom Rush zo'n bijzondere plaats inneemt in de geschiedenis van de rockmuziek. Pak er gerust een kop koffie bij, draai de volumeknop een stukje open en reis de komende 3 uur met ons mee door ruim 4 decennia Rush. We beginnen helemaal aan het begin. In Toronto, waar drie jonge muzikanten nog niet konden vermoeden dat hun namen ooit in een adem genoemd zouden worden met de grootste band uit de rockgeschiedenis. Dit is het begin van het verhaal. Rush met Finding My Way Home.

Finding My Way, afkomstig van het debuutalbum van Rush uit 1974. Om het verhaal van Rush goed te begrijpen, moeten we terug naar de jaren 60. Toronto was in die tijd een bruisende stad. Net als overal ter wereld werden de jongeren gegrepen door de muziek van The Beatles, Cream, Jimi Hendrix, The Who en natuurlijk Led Zeppelin. In garages, schoollokalen en kelders onderstonden overal bandjes. Zo ook bij twee schoolvrienden. Gitarist Alec Lifeson, die werd geboren als Alexander Zivonovic. Zijn ouders waren afkomstig uit Servië en verhuisden naar Canada op zoek naar een betere toekomst. Omdat zijn achternaam voor veel mensen lastig uit te spreken was, koos hij later voor de artiestennaam Alex Lifeson. Bassist en zanger Geddy Lee werd geboren als Gary Lee Weinrib. Zijn levensverhaal is bijzonder. Zijn ouders waren Joodse overlevenden van de concentratiekampen vanuit de Tweede Wereldoorlog. Ze bouwden in Canada een nieuw bestaan op. De bijnaam Geddy ontstond doordat zijn moeder met haar Oost-Europese accent Gary uitsprak als Geddy. Die bijnaam bleef zijn hele leven aan hem verbonden. Samen met drummer John Rutsey richtte zij eind jaren 60 Rush op. In de beginjaren speelden ze vooral covers van hun grote voorbeelden. Denk aan Cream, Led Zeppelin, The Who. Maar al snel ontstond de wens om eigen muziek te schrijven. Hun optredens vonden plaats op middelbare scholen. Kleine clubs, buurthuizen. Niemand had toen kunnen bedenken dat deze jonge band later miljoenen albums zou verkopen. In 1974 brachten ze hun eerste album in eigen beheer uit. Het geluid was stevig, bluesachtig en duidelijk beïnvloed door de Britse hardrock. Toch klonk er al iets eigens door. De krachtige stem van Geddy Lee, het melodieuze gitaarspel van Alec Lifeson en de energieke ritmes van John Rutsey vormden samen een opvallend geheel. Het album verkocht aanvankelijk nauwelijks. Maar soms heeft de band maar één persoon nodig die in haar gelooft. En dat gebeurde in Cleveland, Ohio. Een DJ van een radiostation WMMS draaide steeds opnieuw een nummer van die onbekende Canadese band. Luisteraars begonnen massaal te bellen met de vraag wie deze groep was. Dat ene nummer veranderde alles. Working Man.

Plotseling ontstond er een groeiende groep fans, nog voordat Rush echt bekend was. Dat succes had echter ook een keerzijde. Drummer John Rutsie kampte al lange tijd met gezondheidsproblemen. Hij leed aan diabetes en zag op tegen de intensieve tournees die de band nu moest gaan maken. Bovendien wilde de muzikale richting van Rush steeds verder ontwikkelen, terwijl Rutsie liever dicht bij de bluesrock bleef. In de zomer van 1974 nam hij afscheid van de band. Rush ontstond toen voor een behoorlijke moeilijke keuze. Wie moest deze talentvolle drummer vervangen? Het antwoord kwam in de vorm van een jonge muzikant uit Ontario. Een drummer met een indrukwekkende techniek. Maar ook een man die stapels boeken las, poëzie schreef en een enorme interesse had in geschiedenis, filosofie en literatuur. Zijn naam? Neil Peart. En hoewel niemand dat toe wist, zou juist zijn komst Rush voorgoed veranderen. Maar voordat Neil zijn eerste studioalbum opnam, verscheen eerst een nummer dat de nieuwe energie van de band perfect liet horen. Van het album Fly By Night. Dit is Rush met de titelsong van het album Fly By Night.

Fly by Night. Eigenlijk vertelt die titel precies al wat er gebeurde met Rus. De band was opgestegen, maar tegelijk begon een compleet nieuw hoofdstuk. Want hoewel Fly by Night het eerste album was waarop Neil Peart meespeelde, was zijn invloed veel groter dan alleen zijn indrukwekkende drumwerk. Hij bracht iets mee wat Rus nog niet had: verhalen. Neil Peart was namelijk veel meer dan een drummer. Hij verslond boeken, geschiedenis, filosofie, science fiction.

Mythologie. En die interesses begonnen langzaam maar zeker de teksten van Rush te kleuren. Veel rockbands zongen over liefde, auto's en het leven onderweg, schreef Neil over individualiteit, vrijheid en de kracht van eigen keuzes. Soms poëtisch, soms filosofisch, maar altijd oprecht. En juist daardoor kreeg Rush een eigen gezicht. Niet iedereen begreep die teksten meteen, maar dat hoefde ook niet. Ze zetten mensen aan het denken en dat is misschien wel de grootste kracht van muziek. Dat een nummer je niet alleen raakt, maar je ook nieuwsgierig maakt. Misschien herken je dat wel. Je koopt een nieuwe plaat, legt hem voorzichtig op de draaitafel en terwijl de muziek speelt, lees jij de teksten op de binnenhoes. Soms begrijp je ze direct. Soms ontdek je jaren later pas wat de schrijver eigenlijk bedoelde. Goede muziek groeit met je mee. En de muziek van Rush is daar misschien wel een van de mooiste voorbeelden van. Het eerste album met Neil Peart liet meteen horen dat Rush een nieuwe richting insloeg. Niet alleen muzikaal, ook inhoudelijk. En een van de nummers waarop dat prachtig hoorbaar is Anthem. Het nummer is gebaseerd op de novel Anthem van Ayn Rand, waarin onafhankelijk denken centraal staat. Voor Neil Peart was het geen politieke boodschap. Hij zag het vooral als een oproep om je eigen weg te kiezen, om zelf na te denken en om nooit bang te zijn, anders te zijn dan de massa. Hier is Anthem.

0: Anthem. Een nummer dat meteen liet horen hoe belangrijk Neil Peart als tekstschrijver zou worden. En toch, als je de leden van Rush ooit hebt gezien interviewen, valt ietsje op. Er was geen sterallures, geen capsones, geen grotere ego's. Integendeel, Alex Lifeson stond bekend om zijn droge humor. Geddy Lee was de rustige perfectionist. En Neil Peart, ja, die voelde zich eigenlijk helemaal niet op zijn gemak in de schijnwerpers. Na een concert verdween hij vaak als eerste. Niet om feest te vieren, maar om even alleen te zijn. Later zou hij zelfs vertellen dat hij na optredens regelmatig een lange fietstocht maakte om zijn hoofd leeg te maken. Dat typeerde hem. De man achter het drumstel was misschien wel de bekendste drummer ter wereld. Maar zelf bleef hij liever op de achtergrond. In 1975 verscheen het volgende album, Caress of Steel. Een plaat waarop Rush steeds avontuurlijker werd. Langere nummers, complexere arrangementen, meer progressieve invloeden. Tegenwoordig wordt het album door veel fans gekoesterd. Maar destijds was het een commerciële teleurstelling. De zalen waren soms half leeg. De platenmaatschappijen begonnen zich zorgen te maken. Maar voor het eerst kwam de vraag op tafel: moet Rush niet wat toegankelijke muziek gaan maken? Het antwoord daarop zou een van de moedigste beslissingen uit de geschiedenis van de rockmuziek worden. Maar voordat we daar aankomen, luisteren we eerst naar een nummer dat nog altijd de energie van die periode perfect weergeeft. Van Caress of Steel is dit Bastille Day.
1: All right, would you please welcome home Rush!

0: was T&D. Een nummer gigantisch vol met energie. En eigenlijk hoor je hier een band die steeds verder durft te kijken dan de standaard rock song. Misschien herinner jij nog hoe het was om in de platenzaak een album uit te zoeken. Je kende misschien één nummer van de radio. Maar thuis ontdekte je pas de rest van de plaat. Juist die albumtracks werden vaak je favorieten. Rush was zo'n band. Hoe vaker je luisterde, hoe meer je ontdekte. Dat is misschien ook wel de reden waarom zoveel fans Rush hun hele leven zijn blijven volgen. In 1975 verscheen ook een nummer dat een heel andere kant van de band liet horen. Geen bombast, geen ingewikkelde maatsoorten, maar een warm eerbetoon aan de jeugd. Aan zomers, aan een park aan het water, aan herinneringen die nooit verdwijnen. Dit is misschien wel een van de meest onderschatte nummers uit de beginperiode van Rush. Lakeside Park.
1: Thank you. Thank you very much. Woo. We'd like to do something for you right now that's on Caress of Steel. This is a song that Neil wrote the lyrics for about a place not too far from where he was born. Not too far from here, as a matter of fact. It's called Lakeside Park.

0: Lakeside Park, een nummer waarin Rush even de snelheid uit de muziek haalt. Maar achter de schermen was de rust ver te zoeken. Want Rush stond op een kruispunt. De eerste twee albums hadden laten horen dat er iets bijzonders gebeurde in Canada. Maar het grote succes bleef uit. Caress of Steel had niet gebracht waarop de platenmaatschappij had gehoopt. En de boodschap aan de band was duidelijk. Maak het toegankelijker. Kortere nummers. Meer nummers die op de radio passen. Meer kans op een hit. Eigenlijk was het advies heel eenvoudig. Doe het anders. Maar Rush had daar een ander idee over. Ze wilden juist verder. Groter, avontuurlijker en vooral meer zichzelf. Misschien ken je dat gevoel dat iemand tegen je zegt dat je iets wat je doet eigenlijk anders moet. Dat het beter kan. Als je het maar een beetje aanpast. Soms moet je luisteren, maar soms weet je diep van binnen, nee, dat is niet wat ik ben. En precies op dat moment stond Rush voor die keuze. Ze konden proberen een hit te schrijven, of ze konden doen wat ze zelf wilden. En ze kozen voor het tweede. In 1976 begonnen Geddy Lee, Alex Lifeson en Neil Peart aan hun volgende album. En als de platenmaatschappij had gehoopt op een paar korte, radiovriendelijke nummers, moeten ze behoorlijk zijn geschrokken. Want van wat de band aan het maken was. Rush schreef een verhaal. Een verhaal dat zich uitstrekte over 21 minuten. Met verschillende muzikale delen. Met science fiction. Met filosofie. Met grote ideeën over vrijheid en onderdrukking. En met muziek die alle kanten op gaan. De titel? 2112. Het verhaal speelt zich af in een verre toekomst, in het jaar 2112. De wereld wordt gecontroleerd door de zogenaamde Priests of Syrinx. Muziek bestaat niet meer. Individualiteit bestaat nauwelijks nog. Alles is voorgeschreven, totdat iemand een bijzonder voorwerp ontdekt. Een gitaar. Hij ontdekt muziek en daarmee ontdekt hij iets wat de machthebbers niet meer kunnen controleren. Vrijheid, creativiteit, een eigen stem. En eigenlijk gaat het verhaal van 2112 helemaal niet alleen over een verre toekomst. Het gaat over iets wat veel dichter bij Rush zelf lag. De vrijheid om je eigen muziek te maken. De band wist natuurlijk dat het een risico was. 21 minuten muziek op een album zetten terwijl je platenmaatschappij juist om kortere nummers vraagt. Dat was bepaald niet de veiligste keuze. Maar Rush zette door. En toen kwam het moment waarop de eerste noten van 2112 werden opgenomen. Een opening, groot, dreigend, bijna filmisch, alsof er een verhaal wordt geopend. En dan de stem van Geddy Lee, de drums van Neil Peart en de gitaar van Alex Lifeson. 2112. Dit is tevens het laatste nummer van dit eerste uur van Classic Rock Legends. Zometeen in het tweede uur gaan we verder met waar we gebleven zijn.
1: This is called 2112.

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Op een provinciale weg bij Dokkum is bij een botsing tussen een lijnbus en een motor de bestuurder van de motor overleden. Het ongeluk gebeurde rond 4 uur vanmiddag. De chauffeur van de bus van het bedrijf Q-Bus raakte licht gewond. Het voertuig ligt half in de rivier en duikers zoeken naar mogelijke slachtoffers, omdat er wellicht passagiers in zaten. De politie heeft de N361 in beide richtingen afgesloten. De kapitein en bemanning van de veerboot die vanmiddag voor de kust van Cyprus is gezonken, zijn gearresteerd. Kort na het vertrek van de katamaran van Noord-Cyprus naar Turkije sloeg het vaartuig om onbekende reden om. De meeste van de in totaal 267 opvarenden konden worden gered, maar 8 mensen zijn verdronken en 17 anderen worden nog vermist. Op Google Maps is de naam van het Ontario-meer, Lake Ontario, gewijzigd in Amerika-meer, Lake America. Dit is alleen voor Amerikaanse gebruikers te zien. In Canada wordt de echte naam nog weergegeven en in de rest van de wereld laat Google Maps 2 namen zien voor dit grensmeer tussen de VS en Canada. Het Witte Huis heeft verheugd gereageerd op de actie van Google Maps, die ingegeven is door een decreet van de Amerikaanse president Trump. De in de VS gedetineerde ex-president van Venezuela Maduro heeft vanuit de gevangenis foto's gedeeld. Hij noemt het een klein geschenk van liefde en hoop voor zijn kleinkinderen en andere aanhangers. Maduro werd in januari door een Amerikaans commando vanuit Venezuela ontvoerd en naar New York gebracht op beschuldiging van drugsmokkel en het in gevaar brengen van de nationale veiligheid.

Het weer, half tot zwaar bewolkt. In de nacht buien en onweer, met aan de kust plaatselijk windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Morgen wordt het wisselvallig bij 20 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beveland.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

0: Streekomroep de Beverlanden.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Adrie van Putten.
3: Resistance is futile. Your culture will adapt to service us.
2: Classic Rock op jouw radio.
4: Welkom terug bij Classic Rock Legends met het verhaal van Rush. Zojuist voor het nieuws hoorde je 2112. 21 minuten Rush en misschien wel het grootste bewijs dat je soms moet blijven geloven in wat je zelf maakt. Want toen het album in 1976 verscheen, was het aanvankelijk helemaal niet de bedoeling dat het een succes zou worden. De platenmaatschappij was voorzichtig, de verwachtingen waren laag, maar de fans dachten daar anders over. Langzaam begon 2112 zijn weg te vinden. Van luisteraar naar luisteraar. Van platenzaak naar platenzaak. Van radiostation naar radiostation. En vooral via de mensen die elkaar vertelden: je moet dit horen. Dat was in de tijd natuurlijk heel anders dan tegenwoordig. Geen Spotify, geen YouTube, geen social media. Als je iets bijzonders ontdekte, vertelde je het aan je vrienden. Of je nam een cassettebandje op. Sommigen weten nog wel wat het is. En dan kreeg je soms zo'n bandje in handen met de woorden: luister hier eens naar. En misschien heb jij dat ook wel meegemaakt. Een cassette waarvan je niet precies wist wat erop stond. Maar je drukte op play. En ineens hoorde je de muziek die je nog nooit eerder had gehoord. Dat gevoel dat je iets nieuws ontdekt is moeilijk uit te leggen aan iemand die tegenwoordig met één druk op een scherm miljoenen nummers kan vinden. Maar soms, misschien is het juist daarom waarom sommige albums zulke sterke herinneringen oproepen. Je moet er de moeite voor doen en daardoor werden ze een onderdeel van je leven. 2112 veranderde de positie van Rush. Niet onmiddellijk, niet op die ene van, niet van de een op de andere dag, maar wel definitief. De band had bewezen dat ze niet hoefden te kiezen tussen artistieke vrijheid en een publiek. Er waren mensen die juist daarom naar Rush luisterden. En om de band. Omdat de band niet deed wat iedereen verwachtte, was dat hem juist. En Neil Peart, die begon steeds meer uit te groeien tot de verhaalverteller van de band. Zijn teksten waren niet bedoeld om je alles voor te kouwen. Ze gaven je iets om over na te denken. En misschien is dat ook de reden. Een van de redenen waarom Rush zoveel verschillende mensen aansprak. Je kon gewoon naar de muziek luisteren. Maar je kon ook de teksten lezen. De symboliek proberen te begrijpen en de verhalen volgen. En iedere keer ontdekte je weer wat nieuws. Na 2112 was de weg vrij voor een volgende stap. Rush had zijn vrijheid bevochten. Nu konden ze verder. En dat deden ze. Met een album waarop de band nog meer ruimte kreeg om te experimenteren. Een band of een album met lange composities. Met fantasie. Met mythologie. En met een nummer waarin de gitaren, drums en bas bijna een eigen taal lijken te spreken. Maar eerst een nummer dat misschien wel een van de meest en de mooiste voorbeelden is van Rush op zijn meest avontuurlijke. Een nummer waarin muziek en verhaal volledig samenvallen. Van het album Farewell to Kings, Xanadu.

En met Xanadu zijn we op een prachtig punt in het verhaal gekomen. Rush heeft niet alleen een moeilijke periode overleefd. De band heeft juist ontdekt dat trouw blijven aan zichzelf hun grote kracht is. En hiermee zijn we op een prachtig punt in het verhaal gekomen. Rush heeft niet alleen een moeilijke periode overleefd. De band heeft ontdekt dat trouw blijven aan zichzelf juist hun kracht is. Nu gaan we kijken wat ze met die vrijheid doen. A Farewell to Kings, Hemispheres. De muziek wordt steeds ambitieuzer. De nummers worden langer en de muzikanten worden steeds beter. Maar tegelijkertijd blijft er iets heel menselijks in hun muziek zitten.

La Villa Stranciato. 9 minuten en nog wat seconden lang laten 3 muzikanten horen wat er gebeurt wanneer techniek en gevoel elkaar vinden. Maar misschien is dat wel het geheim van Rush. Je kunt de muziek analyseren, de maatsoorten tellen, de instrumenten uit elkaar halen, luisteren naar de techniek van Neil Peart, de baspartijen van Geddy Lee en het gitaarspel van Alec Lifeson. Maar uiteindelijk moet je het gewoon voelen. En Rush was klaar voor een nieuwe fase. In 1980 verschijnt Permanent Waves. Een album dat laat horen dat Rush inmiddels volwassen is geworden. De lange, progressieve composities blijven bestaan. Maar er komt meer ruimte voor kortere nummers. Meer melodie. Meer radio. Zonder dat Rush zichzelf verliest. En misschien is dat wel de grootste kunst die een band kan beheersen. Veranderen zonder jezelf kwijt te raken. En misschien herken je dat wel. Je hebt muziek die je als tiener geweldig vond. Jaren later zet je diezelfde plaat weer op en soms denk je, hoe vond ik vroeger dit zo mooi? Maar bij sommige muziek gebeurt er precies het tegenovergestelde. Je hoort een nieuw nummer opnieuw. En het voelt alsof je nooit bent weg geweest. Dat is voor mij het verschil tussen muziek die je leuk vindt en muziek die onderdeel wordt van je leven. Van Permanent Waves gaan we naar een nummer dat daar perfect bij past. Een nummer over radio, over het plezier van muziek ontdekken, over de vrijheid van een DJ die gewoon de plaat draait waar hij zelf in gelooft. En eigenlijk is het bijna een eerbetoon aan de radio zelf. The Spirit of Radio.

Spirit of Radio. Misschien is het trouwens ook geen toeval dat op hetzelfde album het nummer Free Will staat. Want vrijheid loopt als een rode draad door het verhaal van Rush. Vrijheid om je eigen muziek te maken. Vrijheid om anders te zijn. Vrijheid om zelf keuzes te maken. Neil Peart schreef vaak over dit soort items. Niet omdat hij mensen wilde vertellen hoe ze moesten leven, maar omdat hij vond dat iedereen zelf moest nadenken. En dat idee zou later nog veel vaker terugkomen in zijn teksten. Free Will is een nummer waarin Rush opnieuw laat horen hoe muzikaal avontuurlijk de band inmiddels is geworden. Free Will.

0: Obrigado! Muito obrigado! Thank you so much. Somebody told me that you guys like this one song, so we decided we better play it here in Brazil.
1: Sommige Rush-nummers zijn meteen herkenbaar. Andere nummers hebben wat meer tijd nodig. Jacob's Ladder is zo'n nummer. Het bouwt langzaam op, laag voor laag. Alsof je naar een landschap kijkt dat langzaam verandert. En dat is misschien ook wel de kracht van een album. Je hoeft niet ieder nummer meteen mooi te vinden. Sommige nummers moet je leren kennen. Je moet ze een paar keer horen en opeens valt alles op zijn plaats. Misschien heb jij dat zelf ook meegemaakt. Je koopt een album omdat je één nummer kent. Je legt hem op de draaitafel. De eerste keer denk je, mwah. Maar maanden later draai je hem opnieuw. En ineens hoor je dat ene nummer. Dat nummer dat je nooit op de radio hoorde. Maar uiteindelijk wordt het één van je favorieten. Jacob's Ladder is voor mij zo'n nummer.

En dan komen we misschien wel bij een van de meest ambitieuze nummers uit deze periode. Natural Science. Een nummer waarin Rush verschillende muzikale werelden bij elkaar brengt. Filosofie, wetenschap, de mens, de natuur en de vraag hoe wij als mensen omgaan met de wereld waarin we leven. Het is typisch Rush. Grote onderwerpen, maar verteld door 3 muzikanten. En als je goed luistert, hoor je eigenlijk al wat er gaat gebeuren in de jaren daarna. Rush gaat veranderen. Niet omdat de band klaar is met progressieve rock, maar omdat de 3 muzikanten zichzelf steeds opnieuw willen uitdagen. En dat brengt ons naar het album dat voor veel mensen het Rush-album is, Moving Pictures. Maar eerst Natural Science. Dit is tevens de laatste plaat van dit tweede uur van dit Rush-verhaal hier bij Classic Rock Legends. Zometeen na het nieuws zijn we terug met de afsluiting van dit verhaal.

0: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.
1: De uitvaart van de voormalige Noorse koning Harald zal op woensdag 9 september in de Dom in Oslo plaatsvinden, zo heeft het paleis bekendgemaakt. Bij de plechtigheid zullen naar verwachting vele staatshoofden en regeringsleiders aanwezig zijn. Burgers kunnen vanaf aanstaande dinsdag langs de kist lopen in de paleiskapel om afscheid te nemen van de vorige week vrijdag op 89-jarige leeftijd overleden vorst. De Amsterdamse burgemeester Halsema pleit voor maatregelen om de overlast van het groeiende aantal daklozen in de grote steden terug te dringen. Het kabinet moet de geestelijke gezondheidszorg verbeteren en het arbeidsmigratiebeleid aanpassen. Ze noemt in het programma Buitenhof de beslissing van het vorige kabinet om werkgevers het recht te geven loon van migranten in te houden in ruil voor huisvesting desastreus. Bij ontslag worden deze mensen meteen dakloos, maar ze blijven wel in Nederland om weer werk te vinden. Op een provinciale weg bij Dokkum is bij een botsing tussen een lijnbus en een motor de bestuurder van de motor overleden. Het ongeluk gebeurde rond 4 uur vanmiddag. De chauffeur van de bus van het bedrijf Q-Bus raakte licht gewond. Het voertuig ligt half in de rivier en duikers zoeken naar mogelijke slachtoffers, omdat er wellicht passagiers in zaten. De kapitein en bemanning van de veerboot die vanmiddag voor de kust van Cyprus is gezonken, zijn gearresteerd. Kort na het vertrek van de katamaran van Noord-Cyprus naar Turkije sloeg het vaartuig om onbekende reden om. De meeste van de in totaal 267 opvarenden konden worden gered, maar 8 mensen zijn verdronken en 17 anderen worden nog vermist.

Het weer, half tot zwaar bewolkt. In de nacht buien en onweer, met aan de kust plaatselijk windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Morgen wordt het wisselvallig bij 20 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep.

0: erbij zijn. Streekomroep de Beverlanden.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Adrie van Putten.
3: Resistance is futile.
2: Classic Rock op jouw radio.
4: Welkom terug bij het laatste uur van Classic Rock Legends over het verhaal van Rush. Het is het jaar 1981. Rush brengt Moving Pictures uit en opeens is de band overal. Het album wordt een enorm succes. En daarop staat een nummer dat inmiddels zo bekend is dat de eerste seconden genoeg zijn om te weten wat er aankomt. Een paar toetsen. Een drumfill en dan de gitaar. Tom Sawyer.

Maar Moving Pictures is veel meer dan alleen maar Tom Sawyer. Het album laat zien dat Russ erin geslaagd is om complexe muziek toegankelijker te maken. En dat is een bijzondere combinatie. Je kunt naar Rush luisteren als liefhebber van hardrock, maar ook als liefhebber van progressieve rock. En misschien zelfs als iemand die gewoon van een goed verhaal houdt. Neem nou Red Borchetta, een futuristisch verhaal over vrijheid. Een oude sportwagen, een wereld waarin auto's niet meer zijn toegestaan. En iemand die toch besluit de weg op te gaan. Een autorit, een open weg, een motor die op toeren komt en even ben je weg. Misschien achter het stuur van je eigen auto, misschien op de motor, misschien gewoon in gedachten. Muziek kan dat. Een nummer van bijna 7 minuten. En opeens zit je ergens anders. Red Borchetta.

Dan komt er een bijzonder nummer. Een nummer zonder tekst. Geen verhaal, geen zanger die vertelt waar het over gaat. Alleen muziek. YYZ. De titel komt van de code van Toronto Pearson's International Airport. De muzikant van Rush horen die code regelmatig in morsecode. En in die korte en lange signalen werden uiteindelijk het ritmische uitgangspunt van het nummer. Dit is typisch Rush. Zelfs een luchthavencode kan aanleiding worden voor een instrumentaal rocknummer. En dan krijg je drie muzikanten die elkaar volledig aanvullen. Geddy Lee, Alex Lifeson en Neil Peart. Geen woorden nodig, alleen luisteren naar elkaar. YYZ.

Na al die muzikale kracht komt er een nummer dat veel persoonlijke kant van Rus laat horen. Limelight. Want succes heeft ook een keerzijde. Je kunt jarenlang dromen van volle zalen. Maar wat gebeurt er wanneer duizenden mensen opeens weten wie je bent? Wanneer je niet meer rustig over straat kunt? Wanneer iedereen iets van je wil? Neil Peart was geen man die van de schijnwerpers hield. Hij wilde muziek maken, niet beroemd zijn. Misschien is dat juist waarom Limelight zoveel mensen raakt. Het gaat niet alleen over een rockster. Het gaat over iedereen die soms behoefte heeft aan een plek voor zichzelf. Een stukje privacy. Een plek waar niemand iets van je vraagt.

Dan begint er een nieuwe periode. Rush front opnieuw. Synthesizers krijgen een steeds grotere rol. De muziek wordt strakker, soms elektronischer, maar de band blijft herkenbaar. Signals, Grace Under Pressure, Power Windows, Hold Your Fire. 4 albums, 4 verschillende hoofdstukken en toch hoor je telkens dezelfde 3 muzikanten. We horen vanavond onder andere Subdivision.

En dan wordt Rus opnieuw toegankelijker. New World Man. Een nummer dat het bewijs levert dat Rush niet bang is om met nieuwe geluiden te experimenteren. De synthesizers staan prominent in de mix, maar daaronder blijven de bas en drums onmiskenbaar Rush.

jaren 80 zijn voorbij en Rush heeft opnieuw bewezen dat ze niet stilstaan. Maar de wereld verandert, de muziek verandert en ook Rush verandert. De jaren 90 beginnen en de band zoekt opnieuw naar een balans tussen de verschillende kanten van zichzelf. Distant Early Warning.

We gaan dit derde uur van Classic Rock Legends zometeen afsluiten met The Big Money. Ik dacht dat het een drie uur durend verhaal zou worden, maar het verhaal van Rus is zo groot dat het er vier zijn geworden. Zometeen na het nieuws zijn we terug met het laatste deel. Ik zou zeggen tot zometeen.

0: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.
1: Vanavond wordt de laatste aflevering van het programma Zomergasten uitgezonden. Presentator Janine Abbring interviewt de psychiater Jim van Os. Zomergasten ging in 1988 van start en is nu na 38 jaar door de publieke omroep uit de programmering gehaald, vanwege bezuinigingen en teruglopende kijkcijfers. Het was een iconisch 3 uur durend programma, waarin gasten aan de hand van hun favoriete film- en televisiefragmenten hun kijk op de wereld deelden. De te lage geluidsweringsschermen bij woonwijken langs de A27, A28 en A12 bij Utrecht worden voorlopig niet vervangen. Het plan van het kabinet om de A27 bij Amelisweert te overkappen en ook hogere geluidsschermen te plaatsen strandde bij de Raad van State vanwege de te hoge stikstofuitstoot. En infrastructuurminister Karremans heeft nu aan RTV Utrecht bevestigd dat het gereserveerde geld naar een ander project gaat. De uitvaart van de voormalige Noorse koning Harald zal op woensdag 9 september in de Dom in Oslo plaatsvinden, zo heeft het paleis bekendgemaakt. Bij de plechtigheid zullen naar verwachting vele staatshoofden en regeringsleiders aanwezig zijn. Burgers kunnen vanaf aanstaande dinsdag langs de kist lopen in de paleiskapel om afscheid te nemen van de vorige week vrijdag op 89-jarige leeftijd overleden vorst. De Amsterdamse burgemeester Halsema pleit voor maatregelen om de overlast van het groeiende aantal daklozen in de grote steden terug te dringen. Ze noemt in het programma Buitenhof de beslissing van het vorige kabinet om werkgevers het recht te geven loon van migranten in te houden in ruil voor huisvesting desastreus.

Het weer, half tot zwaar bewolkt. In de nacht buien en onweer, met aan de kust plaatselijk windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Beverlanden.

0: erbij zijn. Streekomroep de Beverlanden.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Adrie van Putten.
3: Resistance is futile.
2: Classic Rock op jouw radio.
4: Distant Early Warning. Een nummer waar opnieuw maatschappelijke zorgen doorklinken. En daarna Between the Wheels. Een nummer over een wereld waarin alles steeds sneller lijkt te gaan. En dan The Big Money. De jaren 80 op hun grootst. En misschien wel het meest typische voor die periode. Neemt Mystic Rhymes. Een nieuwe fase komt eraan. Na Hold Your Fire komt er een nieuwe periode. Rush blijft albums maken, maar de band merkt ook dat de wereld om hen heen verandert. De muziekwereld wordt anders, de luisteraar verandert en Rush? Ja, Rush blijft stijl gewoon Rush. Time Stands Still. Een prachtig nummer over het besef dat je soms zou willen dat een moment gewoon even blijft duren. Misschien herken je dat. Een avond, een vakantie, een ontmoeting, een periode in je leven waarvan je achteraf denkt... Ach, was het maar even blijven duren. Maar tijd staat nooit stil. Hoe graag we dat soms ook willen. Rush en Time Stand Still. Welkom bij het laatste uur van Classic Rock Legends. Het verhaal van Rush.

Rush gaat door. Four Stan. Show, Don't Tell, Dreamline, Bravado. En telkens weer hoor je een band die weigert zichzelf te herhalen. Ze veranderen, ze proberen nieuwe dingen, maar de kern blijft hetzelfde. En dan komt er een moment waarop het leven zelf de band hard raakt. Neil Peart verliest in korte tijd zijn dochter Selena en zijn vrouw Jacqueline. Voor Rush en vooral voor Neil is dat een enorme klap. Hij trekt zich terug, hij gaat reizen. Duizenden kilometers op de motor, door Noord-Amerika, door landschappen, door verdriet en langzaam komt hij terug. Niet omdat het verdriet verdwenen is, maar omdat hij verder moet. En Rush, die wacht, ze maken geen haast. Ze begrijpen dat sommige dingen belangrijker zijn dan muziek. En uiteindelijk keert Neil terug en Rush gaat opnieuw de studio in. One Little Victory, een titel die achteraf bijna een dubbele betekenis krijgt.

Rush gaat daarna nog jarenlang door. Albums, tours, nieuwe muziek, nieuwe fans. Nieuwe generaties muzikanten die zeggen: Rush was een van de redenen waarom ik muziek ben gaan maken. Maar langzaam komt ook het einde dichterbij. De R40 Tour in 2015 wordt aangekondigd als de laatste grote tournee van Rush. Niemand weet precies wat de toekomst brengt. Maar voor Neil Peart wordt het steeds moeilijker om nog op het allerhoogste niveau te blijven drummen. Zijn lichaam begint hem in de steek te laten. En uiteindelijk wordt duidelijk: Rush gaat niet meer op tour. Maar muziek heeft een eigenaardige eigenschap. Een band kan stoppen, een muzikant kan verdwijnen, maar de muziek blijft. En daarom wil ik eindigen met een nummer van het laatste studioalbum van Rush. Clockwork or Angels, een album uit 2012. Het laatste hoofdstuk dat de drie samen opnamen. En daarop staat een nummer dat achteraf bijna voelt als een afscheid. Niet luid, niet bombastisch, maar klein. Menselijk, The Garden. Maar voordat we daar naartoe gaan, hebben we nog één nummer. Een nummer uit de latere periode van Rush. Een instrumentaal nummer. Een nummer waarin Geddy Lee, Alex Lifeson en Neil Peart opnieuw laten horen waarom ze muzikaal zo bijzonder waren. Leave That Thing Alone.

Sommige bands maken muziek. Sommige bands maken geschiedenis. En heel soms komt er een band voorbij die beide doet. Rush was zo'n band. Drie muzikanten, meer dan 40 jaar samen. Ze hebben nooit geprobeerd om op iemand anders te lijken. Ze bleven zichzelf. Geddy Lee, Alex Lifeson en Neil Peart. Drie namen, maar één geluid. Misschien heb jij Rush ooit voor het eerst gehoord op een oude cassette recorder. Misschien stond je met een koptelefoon in je slaapkamer. Misschien kocht je ooit een van hun albums en ontdekte je pas thuis dat er veel meer op stond dan alleen dat ene nummer dat je kende. En misschien hoor je straks een paar seconden van een nummer en ben je opeens weer terug op die plek. In die tijd met die mensen. Dat is wat muziek kan doen. Muziek bewaart herinneringen. Rush heeft ons muziek nagelaten. Maar misschien nog belangrijker. Ze hebben ons laten zien dat je niet altijd de makkelijkste weg hoeft te kiezen. Dat je jezelf mag blijven. Dat je nieuwsgierig mag zijn. Dat je mag veranderen. En dat je soms gewoon moet blijven geloven in wat je zelf maakt. Neil Peart is hij niet meer. Maar iedere keer wanneer die drums beginnen, is hij er weer. Geddy Lee is er. Alex Lifeson is er. Rush is er. En daarom eindigen we niet met een groot applaus. Niet met vuurwerk. En niet met een lange afscheidsspeech. We eindigen gewoon met muziek. Het laatste nummer van onze Rush special. The Garden. Luister en laat de muziek het verhaal afmaken.

0: Dit was Classic Rock Legends. 4 uur lang het verhaal van Rush. Bedankt voor het luisteren en bedankt dat je deze muzikale reis met mij hebt willen maken. Ik ben Adrie van Putten. Tot de volgende Classic Rock Legends.
1: Adrie van Putten. Streekomroep De Beverlanden.

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. De brandweer zal de brand in het hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen niet blussen, maar gecontroleerd laten uitbranden. Hierdoor zal de rookoverlast voor de omwonenden nog dagen duren. De brand woedt sinds zaterdag in een transformator van netbeheerder Tennet. Blussen met water of schuim is volgens de brandweer niet mogelijk. De Franse douane heeft aan de grens met Spanje een Nederlandse vrachtwagen met ruim 800 kilo cocaïne onderschept. Volgens het Franse OM is het een van de grootste drugsvangsten van dit jaar. De illegale lading werd ontdekt op de A9 bij Perpignan. De marktwaarde van de vangst wordt geschat op ruim 40 miljoen euro. Het is niet bekend of de Nederlandse chauffeur op de hoogte was van de lading. Vanavond wordt de laatste aflevering van het programma Zomergasten uitgezonden. Presentator Janine Abbring interviewt de psychiater Jim van Os. Zomergasten ging in 1988 van start en is nu na 38 jaar door de publieke omroep uit de programmering gehaald, vanwege bezuinigingen en teruglopende kijkcijfers. Het was een iconisch 3 uur durend programma, waarin gasten aan de hand van hun favoriete film- en televisiefragmenten hun kijk op de wereld deelden. De te lage geluidsweringsschermen bij woonwijken langs de A27, A28 en A12 bij Utrecht worden voorlopig niet vervangen. Het plan van het kabinet om de A27 bij Amelisweert te overkappen en ook hogere geluidsschermen te plaatsen strandde bij de Raad van State vanwege de te hoge stikstofuitstoot. En infrastructuurminister Karremans heeft nu aan RTV Utrecht bevestigd dat het gereserveerde geld naar een ander project

Het weer, half tot zwaar bewolkt. In de nacht buien en onweer. Met aan de kust plaatselijk windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Beverlanden.

0: met mijn haar. Ik heb wat langer naar de zon gekeken. Net nog iets langer. Vandaag was al beter dan het was.
1: Wij zijn de Beverlanden.

soms eenzaam zijn. Hoe jij je ook voelt en wat je ook meemaakt, wij brengen muziek voor jou. Altijd en

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

0: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.
1: Het Amerikaanse leger heeft doelen op het Iraanse eiland Larak in de straat van Hormuz aangevallen. Volgens de VS zou Iran het eiland willen gebruiken als lanceerbasis voor raketten met zeemijnen. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat er bij de aanval doden en gewonden zijn gevallen en kondigt vergelding aan. Het zijn de eerste Amerikaanse aanvallen sinds weken. In Nepal zitten na de overstroming nog honderden mensen vast in tunnels van ondergrondse waterkrachtcentrales. De reddingsdiensten kunnen hen moeilijk bereiken vanwege het vele puin. Inmiddels zijn de autoriteiten ook begonnen met het tijdelijk begraven van de honderden niet geïdentificeerde slachtoffers van de ramp. Van de lichamen wordt DNA afgenomen, zodat de identiteit van de overledenen later nog kan worden vastgesteld. De Franse douane heeft aan de grens met Spanje een Nederlandse vrachtwagen met ruim 800 kilo cocaïne onderschept. Volgens het Franse OM is het een van de grootste drugsvangsten van dit jaar. De illegale lading werd ontdekt op de A9 bij Perpignan. De marktwaarde van de vangst wordt geschat op ruim 40 miljoen euro. Het is niet bekend of de Nederlandse chauffeur op de hoogte was van de lading. En uit vogelpark Avifauna in Alphen aan de Rijn zijn zondagavond 3 mara's ontsnapt. 2 van deze grote Zuid-Amerikaanse cavia-achtige knaagdieren zijn inmiddels op verschillende plaatsen in de gemeente weer teruggevonden. Een derde is nog spoorloos. De politie heeft de zoekactie gestaakt en waarschuwt het dier niet zelf te vangen, maar direct 112.

Het weer, bewolkt met buien en onweer. Aan de kust windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Het blijft deze week wisselvallig met middagtemperaturen rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

0: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.
1: Het Amerikaanse leger heeft doelen op het Iraanse eiland Larak in de straat van Hormuz aangevallen. Volgens de VS zou Iran het eiland willen gebruiken als lanceerbasis voor raketten met zeemijnen. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat er bij de aanval doden en gewonden zijn gevallen en kondigt vergelding aan. Het zijn de eerste Amerikaanse aanvallen sinds weken. In Nepal zitten na de overstroming nog honderden mensen vast in tunnels van ondergrondse waterkrachtcentrales. De reddingsdiensten kunnen hen moeilijk bereiken vanwege het vele puin. Inmiddels zijn de autoriteiten ook begonnen met het tijdelijk begraven van de honderden niet geïdentificeerde slachtoffers van de ramp. Van de lichamen wordt DNA afgenomen, zodat de identiteit van de overledenen later nog kan worden vastgesteld. De Franse douane heeft aan de grens met Spanje een Nederlandse vrachtwagen met ruim 800 kilo cocaïne onderschept. Volgens het Franse OM is het een van de grootste drugsvangsten van dit jaar. De illegale lading werd ontdekt op de A9 bij Perpignan. De marktwaarde van de vangst wordt geschat op ruim 40 miljoen euro. Het is niet bekend of de Nederlandse chauffeur op de hoogte was van de lading. En uit vogelpark Avifauna in Alphen aan de Rijn zijn zondagavond 3 mara's ontsnapt. 2 van deze grote Zuid-Amerikaanse cavia-achtige knaagdieren zijn inmiddels op verschillende plaatsen in de gemeente weer teruggevonden. Een derde is nog spoorloos. De politie heeft de zoekactie gestaakt en waarschuwt het dier niet zelf te vangen, maar direct 112.

Het weer, bewolkt met buien en onweer. Aan de kust windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Het blijft deze week wisselvallig met middagtemperaturen rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverwanden.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

0: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.
1: Het Amerikaanse leger heeft doelen op het Iraanse eiland Larak in de straat van Hormuz aangevallen. Volgens de VS zou Iran het eiland willen gebruiken als lanceerbasis voor raketten met zeemijnen. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat er bij de aanval doden en gewonden zijn gevallen en kondigt vergelding aan. Het zijn de eerste Amerikaanse aanvallen sinds weken. In Nepal zitten na de overstroming nog honderden mensen vast in tunnels van ondergrondse waterkrachtcentrales. De reddingsdiensten kunnen hen moeilijk bereiken vanwege het vele puin. Inmiddels zijn de autoriteiten ook begonnen met het tijdelijk begraven van de honderden niet geïdentificeerde slachtoffers van de ramp. Van de lichamen wordt DNA afgenomen, zodat de identiteit van de overledene later nog kan worden vastgesteld. De Franse douane heeft aan de grens met Spanje een Nederlandse vrachtwagen met ruim 800 kilo cocaïne onderschept. Volgens het Franse OM is het een van de grootste drugsvangsten van dit jaar. De illegale lading werd ontdekt op de A9 bij Perpignan. De marktwaarde van de vangst wordt geschat op ruim 40 miljoen euro. Het is niet bekend of de Nederlandse chauffeur op de hoogte was van de lading. En uit vogelpark Avifauna in Alphen aan de Rijn zijn zondagavond 3 mara's ontsnapt. 2 van deze grote Zuid-Amerikaanse cavia-achtige knaagdieren zijn inmiddels op verschillende plaatsen in de gemeente weer teruggevonden. Een derde is nog spoorloos. De politie heeft de zoekactie gestaakt en waarschuwt het dier niet zelf te vangen, maar direct 112 te bellen.